0: Nostalgie Plus.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, ruik en beroemd.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké.
0: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
8: Nostalgie.
9: Een hele goede morgen. Natuurlijk heb je zin om op te staan. Je moet je hoofd maar eens buiten steken. Wat ruikt het toch lekker fris. En binnen ruikt het lekker naar koffie. En er is de muziek in je radio. Welkom bij Nostalgie Plus.
10: Your golden years. Nostalgie Plus.
9: En zoals altijd, eerst het nieuws nu met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ouders betalen nog altijd bijna alle studie- en kotkosten van een studerende zoon of dochter. Ook na hun studies rekenen veel jongeren nog op financiële steun van hun ouders. Dat lezen we vandaag in Humo, dat samen met het onderzoeksbureau iVox zo'n 1000 studenten bevroeg. De helft daarvan woont tijdens het academiejaar op kot en betaalt daar gemiddeld bijna 600 euro voor. En bijna 8 op de 10 betalen de ouders, of bij 8 op de 10 beter, betalen de ouders of familie mee. Veel studenten verdienen zelf wel geld bij, gemiddeld meer dan 4000 euro per jaar. Maar toch zegt de helft dat het met dat geld niet rondkomt. Bedrijven beschermen zich nog te weinig tegen cyberaanvallen. De helft weet zelfs niet hoe het die cybersecurity moet aanpakken. Vooral hun fysieke apparatuur blijft kwetsbaar, zegt Technologiefederatie Agoria. Cybercriminelen viseren meestal het

0: het elektriciteits- en spoorwegnet, maar ook ziekenhuizen en industriële installaties. En dan spreken we ook over mensenleven, zegt Agoria. Dus een betere beveiliging is bijzonder belangrijk voor de bedrijven. In Tsjechië waarschuwen de spionagediensten voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. En die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, dat blijft onduidelijk. Ook onze legerchef zelf, Frederik van Sina, die verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen. Sport. Op het Europees kampioenschap volleybal spelen onze Red Dragons een kwartfinale tegen Slovenië. Dat schakelde in de achtste finale Servië uit gisteravond met 3-0. Onze volleybalmannen versloegen eerder Tsjechië met 3-1. De Red Dragons spelen morgen in Turijn om 4:00 in de namiddag een kwartfinale dus tegen die Slovenen. Vanmorgen plaatselijk wat nevel of lage bewolking. Daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij zo'n 20, 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en een aangename 23 graden. Donderdag begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. Ook eens kijken naar vrijdag, dan genieten we van een stralende herfstdag met volop zon en 22 graden.
1: Er staat 64 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lummen-Antwerpen plus 25 minuten. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost op de A12 Boom-Antwerpen plus 12 minuten. Van Aartselaar tot Willerijk ook 12 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Haasterode tot Bertem 10 minuten erbij op de Brusselse binnenring. Van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan en ook 10 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E314 Lummen-Leuven ook 10 minuten erbij, van Aarschot tot Wilselen en de andere vertragingen, die liggen rond de 7 à 8 minuten nu.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

zalig toch. Een coole disco beats waar je het warm van krijgt. Met Donna Summer word je zacht gewekt. Maar wel kordaat, dat is wel duidelijk. Het is 7 over 7 en dit is de Good Morning Show. Wat ben ik blij om bij jou te zijn. En Demis Roussos ook, die wil ook bij jou zijn. Maar eerst laat die Bono & Co op je los. Hier is With or Without You. You too natuurlijk.

0: Als je die stem hoort, dat doet toch wel wat, mensen. De stem van Demis Roussos, daar zit zoveel melancholie in, zoveel melodie. Demis Roussos en Forever Endeavor. Het is kwart over zeven. Ma Belle Amie van T-Set, dat is de volgende classic die eraan komt bij Nostalgie Plus. Maar we gaan even pauzeren. Niet echt pauzeren, we gaan naar het weer luisteren. Zeer belangrijk aan het begin van een nieuwe dag. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeman.
0: Ja, het is ook vandaag nog geen herfst, denk ik.
1: Nee, die officiële herfst is voor morgen. Vandaag is het eigenlijk nog zomer. Het is vanmorgen wel uitkijken voor lokale nevel- en mistbanken. Zeker niet overal, maar ja, hier en daar kan er zich toch wel mist vormen. Met redelijk wat van die lage bewolking. Het specifieke ochtendgrijs. Er komt amper wind te staan vandaag. Dus lossen die wolken ook wat moeizamer op. Maar hier en daar, op dit moment in het centrum van het land, zijn er zeker ook al regio's waar de zon tevoorschijn komt. Hè. Die komt nu al piepen aan de horizon. Het wordt in elk geval een rustige, een droge dinsdag, met in de loop van de dag meer zon bij 19 tot 20 graden. Wah, dat zijn best aangename temperaturen. Ideaal septemberweer.
0: Ja, gaan we dat nog volhouden de komende dagen, dat weer?
1: Wel, ook morgen vroeg staat er weinig wind, dus kan er zich opnieuw lokaal nevel en mist vormen, zeker niet overal. Eens die is weggetrokken, krijgen we een wisselende bewolking met zon, met wolken. En vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, provincie Antwerpen, Limburg, stukje West-Vlaanderen, is er kans op een bui bij opnieuw 20 graden. Donderdag en vrijdag blijft het droog met flink wat zon en wolken. En het wordt geleidelijk warmer. Donderdag is dat een graad of 20. Maar vrijdag is dat al 23 graden. En het is echt uitkijken naar het weekend, zaterdag en zondag. Ja, dan gaan we echt richting 25, 26 graden. Met ook redelijk wat zon. Dus dat nazomertje komt echt wel op gang.
0: Ja, ik denk dat je daar heel veel mensen plezier mee doet. Ik denk dat niet alleen, ik ben daarvan overtuigd.
1: Ja, inclusief mezelf, Johan.
0: Ja, oké. Okay. Ik doe mee, Erwin. Geloof me. Oké, ik wens jou een fijne dinsdag. Gewoon jou morgen terug in de Good Morning Show. Tot dan, hè.
1: Tot morgen.

0: Vrijdag twee dikke, vette blokletters. De B en de R. De B van Big Five en de R van Rock. En dat merk je ook in onze programma's. Af en toe een goede tip waarop je kan stemmen, komt er straks weer een aan. Het is van een Vlaamse groep, een Nederlandstalige groep, Nederlandstalige rock. En het is fantastisch. Nee, ik ga nog niet zeggen wie. Sizzle Sledge komt er eerst.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op toei.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

is nog maar dinsdag, maar het is wel uitkijken naar het einde van de week. Heeft niks met het weekend te maken. Ja, misschien toch wel iets. Nu we weten dat het heel erg goed weer gaat worden. Zoals een zomers weekend met temperaturen net iets boven de 25 graden. Heb je daar net gehoord van onze weerman Erwin Franks. Maar het heeft te maken met de Big Five Rock Vrijdag. 100 favoriete rockplaten door jou gekozen. En stemmen kan via nostalgie.plus. En natuurlijk moet je stemmen op de groepen van bij ons. Moeten niet altijd de Kings of the Rolling Stones zijn. Walter Grootaars en co. Ik heb het over de Kreuners. Verliefd op Chris Lomma. Goedemorgen, het is 3:30. Dit is de Good Morning Show.

0: Zet hem erbij bij je favoriete drie voor de Big Five Rock bij de stemmers. Nummers waarop jij gestemd via nostalgie.plus gestemd hebt. Voor de Kreuners, verliefd op Chris Lomme. Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. We roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt. Het gaat om meer dan de helft daarvan, ontdekte tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten betaald worden op buitenlandse sigaretten, verliest onze overheid staatskas miljarden euro's aan inkomsten, net nu onze premier De Wever miljarden zoekt voor zijn begroting. En het blijft rommelen binnen het stadsbestuur van Oostende. De oppositiepartijen Trots op Oostende en Vlaams Belang die blijven maar het ontslag vragen van schepen Charlotte Verkeijn nadat hij de meeste van haar bevoegdheden verloor door haar toxisch leiderschap. De partijen vinden de herverdeling van die bevoegdheden geen duurzame maatregelen voor de stad. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen onze Red Dragons een kwartfinale tegen Slovenië. Dat schakelde in de achtste finale Servië uit met 3-0. Onze volleybalmannen versloegen eerder Tsjechië met 3-1. Red Dragons spelen morgen in Turijn om 4:00 in de namiddag een kwartfinale tegen die Slovenen. Er hangt vanmorgen plaatselijk nevel of lage bewolking. Daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij 20, 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wat wolkenvelden en tot een aangename 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 118 kilometer file op dit moment. Ik heb via de vertragingen van 10 minuten en meer op D313 Lumme-Antwerpen een half uur extra van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel plus 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op D19 Mechelen-Brussel plus 20 minuten van Zems tot Machelen. En op D314 Lumme-Leuven 20 minuten trager van Aarschot tot Herend. Een kwartier erbij op D40 Luik-Brussel van Haasterode tot Bertem. Plus 12 minuten op D19 Breda-Antwerpen van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen-Noord. En 10 minuten verlies je op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook 10 minuten trager op de Antwerpsring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen tussen de 6 en de 8 minuten. Een goede president, een goede leider, een goede koning, een goede keizer. Daar zijn we altijd naar op zoek, zeker in deze barre tijden. Tears for Fears bijvoorbeeld. Everybody wants to rule the world, maar moet je die dan al op de troon zetten?
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Kracht en spieren moet je trainen. En af en toe een flinke portie vitamine. En dan kan je straf in het leven staan. Billy Paul, Only the Song Survive, kan trouwens ook met hele goede muziek. Zagger en Evans, die komen eraan met In the Year 2525. Goedemorgen, het is 8:10.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: Dag, Simo!
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend

0: Zager en Evans, dat zijn fans van Star Trek. Fans van Star Trek was ik ook. En jij misschien ook. Heb je die serie gevolgd van in het begin met Captain Kirk, met Dr. Spock, met Scotty. Die was er ook al bij. Die was aan het beamen. Weet je nog allemaal. Heerlijke televisie. En blij als ik het nog eens zie. Ook in die andere sci-fi reeks.
1: In the deserts of Sudan. And the gardens of Japan. From Milan

Er is een hoek af, meer dan één hoek zelfs, van Ian Dury en zijn rare tweeten. Hit me with your rhythm stick bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Ik heb een hele mooie klaar liggen uit de jaren 80. Een van de eerste grote hits van George Michael, Careless Whisper. Ja, dat is een mooie, daarvoor blijf je zitten. Maar eerst de hoofdpunten van de kranten. Het is vandaag dinsdag 22 september en het nieuwsblad titelt: hittegolven hebben ons land tot 6 miljard euro gekost. Grote Amerikaanse zenders willen geen beelden meer maken van Trump en het tijdperk van Bommel is nu echt begonnen. Het gaat over de eerste training van gisteren van de Rode Duivels met een foto van Bommel erbij natuurlijk. Het laatste nieuws titelt: dieselprijs voor het eerst boven 2,5 euro per liter. Brandstofhandelaars zien tot 22% minder verbruik. En dan crashen tot 23 euro per maand duurder. En onze koningin staat op de voorpagina van het laatste nieuws. In het lichtgroen, in de kleuren van de Big Apple. Want onze koningin die is daar in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dan de standaard. Hoewel de winter nadert, komt er minder gas aan in Zeebrugge. Hittegolven deden voorspelde economische groei vrijwel volledig teniet. En universiteiten zetten in op slimste studenten met extra programma's. Morgen dan, scholen gebruiken subsidies niet voor starters. 63% van de scholen gebruikt dat geld voor andere doelen. Is legitiem, maar de starters worden daar een beetje door verwaarloosd. En het is niet echt de bedoeling geweest van die subsidies. Merts na de dramatische verkiezingen. Met een kanselierswissel stort je Duitsland en Europa in nog meer chaos. En de VRT verkoopt kunstcollectie. Ja, die gaan verhuizen van enorm canvas tot tegels in de muur. Gazet van Antwerpen dan. Hittegolven hebben ons land tot 6 miljard euro gekost. Antwerpen Centraal, het mooiste station ter wereld. Alleen voor wie fit genoeg is. Met een foto erbij die boekdelen spreekt. Reizigers die sukkelen op een trap. En het is daar heel erg druk. Ja, daar kan wellicht wel wat aan gedaan worden. Maar ze moeten dat zo stilletjes aan toch eens gaan bekijken. Want het is echt wel prachtig. Maar soms gewoon niet te doen. Het tijdperk van Bommel is nu echt gestart met een foto erbij van Bommel op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. En ook Belang van Limburg doet mee vanochtend. Meer dan de helft van sigaretten in ons land komt uit zwarte handel. Liter diesel voor het eerst boven 2,5 euro. De Limburger die daar wordt geportretteerd, die zegt een keer vaker met de trein naar het werk gaan bijvoorbeeld. En de startnota van de begroting jaagt links en rechts de gordijnen in. Met een foto erbij van onze premier. Dat zijn ze, de krantentitels op deze dinsdag 22 september.

Heel verleidelijk om nog even tussen de lakens te blijven liggen. Ik weet het. Niet doen, hè. Gewoon genieten en naar de badkamer gaan en je klaarmaken waar je ook naartoe wil vandaag om daar tijdig te zijn. Careless Whisper van George Michael bij Nostalgie Plus in The Good Morning Show. Als je iets wil delen met de wereld, als je iets belangrijk te vertellen hebt, als je zin hebt in mijn plaat die je al lang niet meer op de radio gehoord hebt, een dikke classic uit de 60s, 70s of 80s, dan vraag je hem toch gewoon aan, hè. Dan stuur je mij een berichtje via onze WhatsApp 0477-900-800, 0477-900-800. En voor je het weet sta je in de file met je favoriete plaat. Leuk, hè? En dan wil ik je ook nog vertellen dat een goede western, iconische western, daar hou ik wel van. Denk dan bij bijvoorbeeld aan High Noon, of aan The Good, The Bad and The Ugly, of aan Once Upon a Time in the West. Werkt op televisie, werkt ook op

0: al te leren om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Nu volgend weekend. De beslissende wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Het was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
18: Nostalgie. Goedemorgen, de zon die is al dik een half uur klaarwakker. Is opgekomen dan? Waar wacht jij nog op? Vlieg erin en neem je een flinke hap uit deze dinsdag. En geniet van onze fantastische muziek hier bij Nostalgie Plus. The golden
19: years. In de Good Morning Show. Nostalgie.
18: Het nieuws van 8 uur, hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
20: Een goedemorgen. Ouders betalen nog altijd bijna alle studie- en kotkosten van hun studerende zoon of dochter. Ook na hun studies rekenen veel van die jongeren nog op financiële steun van hun ouders. Dat lezen we vandaag in Humo, dat samen met onderzoeksbureau IVOX zo'n 1000 studenten bevroeg. De helft daarvan woont tijdens het academiejaar op kot en betaalt daar gemiddeld bijna €600 voor. Bij 8 op de 10 betalen de ouders of familie mee. Veel studenten verdienen zelf wel geld bij, gemiddeld meer dan €4000 per jaar. Toch zegt de helft dat het met dat geld eigenlijk ook niet rondkomt. Bedrijven beschermen zich nog te weinig, veel te weinig tegen cyberaanvallen. De helft weet zelfs niet hoe het die cybersecurity moet aanpakken en organiseren. Vooral hun fysieke apparatuur blijft kwetsbaar, zegt Technologiefederatie Agoria. Cybercriminelen viseren meestal het stroom- en spoorwegennet, maar ook ziekenhuizen en industriële installaties. En dan spreken we natuurlijk ook over mensenleven, zegt Agoria. Daarom blijft cybersecurity zo belangrijk voor onze bedrijven. En in Tsjechië waarschuwen de spionagediensten voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. En die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef, Frederik van Sina, die verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen. Vanmorgen plaatselijk nevel of lage bewolking. Daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij 20, 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag begint dan bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. Vrijdag een stralende herfstdag met volop zon en tot 20 graden.

0: 22 graden.
1: Er staat 166 kilometer file op dit moment. Op de Brusselse binnenring verlies je een half uur van Expo tot file voor de Koningslo. Ook op de E19 Mechelen-Brussel komt er een half uur bij van Zemst tot Makkelen. De E313 Lummen-Antwerpen, daar gaat het 26 minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 21 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Willerijk. Ook 20 minuten erbij op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wederik in de Dreef en plus 20 minuten op de E403 Wevelgem-Brugge van Moorselen tot Roeselare-Rumbeke. Op de E34 Turnhout-Ranst verlies je een kwartier van Soersel tot Ranst en ook een kwartier trager. Op de N16 Willebroek-Mechelen van Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord en 15 minuten erbij op de E314 Lummen-Leuven van Aarschot tot Herend. Andere vertragingen liggen tussen de 6 en de 13 minuten.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Prettig aan je dag beginnen. Dat doe je met Nostalgie Plus en met de Good Morning Show. En met Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Het is 7 over 8. David Bowie, dat is 1 artiest met heel veel gezichten. Dat zie je en dat hoor je. Ga ik je ook laten horen in de Good Morning Show. Straks ligt er een klaar van David Bowie trouwens. Maar nu is er Mary Wells uit de 60s. My Guy.

Altijd prettig als die langskomt in een programma. Hè? Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. Ik had het over één grote artiest met heel veel gezichten. Over David Bowie. Een man waarvoor je trouwens stemmen kan uitbrengen, hè, op heel veel van zijn grote rockclassics. Via Nostalgie.plus voor de Big Five Rock, want die komt er zeker in terecht. Maar het is niet alleen altijd rock geweest bij David Bowie. Hè? Plots klonk hij een tikkeltje anders, begin jaren 80. Let's dance!

0: Eén ding is zeker, bij David Bowie zijn er niet altijd variaties op hetzelfde thema. Hij durfde wel eens andere werelden verkennen, andere muziek. En dat deed hij zeker met deze Let's Dance. Het is 8:45. Gérard Lenormand met dat mooie liedje La Ballade des gens heureux. Ik heb het zo voor jou.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
9: Wow.
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
10: Wow.
8: Van Vibra.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

erom wedden dat je meegezongen hebt in de wagen, achter het stuur, onderweg naar het werk, in de file, zeg haar nogmaals bij Nostalgie Plus. Ben je er bijna klaar voor onze Big Five Rock van nu, vrijdag? Maar ja, natuurlijk, eerst nog stemmen natuurlijk, via Nostalgie.plus. Voor de Rolling Stones bijvoorbeeld, Paint It Black.

0: Het andere kamp naast de Rolling Stones in de jaren 60. De Beatles bij Nostalgie Plus met de Let It Be. Het is 8:30. De hoofdpunten van het nieuws nu met Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De kinderopvang wordt duurder. Je betaalt er binnenkort elk jaar bijna €300 meer voor door de indexering. En als je meer verdient, dan betaal je logischerwijs extra voor de crèche van je zoon of dochter. Gemiddeld bijna €25 per maand. Maar er is ook een beetje goed nieuws. Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket wordt geïndexeerd. We roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt. Het gaat om meer dan de helft daarvan. Dat ontdekte tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten worden betaald op buitenlandse sigaretten, verliest onze staatskas miljarden euro's aan inkomsten. Aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten liepen onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De Japanse overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Het klaart stilaan op en dan schijnt soms ook de zon bij zo'n 20, 21 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er zijn van die tunes, van die muziekjes die de hitparade ingeraken, omdat je die zo vaak hoort op de radio, omdat die zo vaak gebruikt worden bij allerlei items. En een van die tunes, die heb ik voor je klaarstaan. Dus spits je oren maar naar Level 42 en Running in the Family. Je oren spitsen doe je als je onderweg bent, want er staat nog 171 kilometer file. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je een half uur van Herentals West tot Wommelgem. 25 minuten trager op de Brusselse binnenring van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Op de E403 Wevelgem-Brugge 21 minuten trager. Van Moorselen tot Roeselare-Rumbeke. Op de buitenring rond Brussel 21 minuten erbij. Van Waterloo Centrum tot Wilderijk in de Dreef 20 minuten extra. Op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Wilderijk plus 20 minuten. Op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. Op de E313 Rans-Luik, liever gebeurde een ongeval ter hoogte van Hasselt-West. Daardoor verlies je 20 minuten vanaf Lummen. En ook 20 minuten file rijden op de N16 Willebroek-Mechelen van Mechelen. Ze Steenweg tot Mechelen Noord. Andere vertragingen, maximum 17 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: En deze stemmen zijn afkomstig van de Vierde Quiz. En de Sound of Philadelphia, dat was eigenlijk de originele tune van een heel populair dansprogramma op de Amerikaanse radio. De tune van Soul Train, The Sound of Philadelphia bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Seven Horses in the Sky van de Pebbles. En dan wil ik het nog even hebben over Brigitte Bardot. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Knaldi.
6: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: met de Pebbles en Seven Horses in the Sky. Voor ik de Manhattans op je loslaat met Kiss and Say Goodbye, met die hele zware basstem, weet je wel, wel pracht van romantisch nummer, wil ik het even hebben over Brigitte Bardot, die overleed eind vorig jaar. Ze was toen 91 en gisteren was er een bijzondere veiling in Parijs. Een veiling van persoonlijke bezittingen en van memorabilia van Brigitte Bardot. En die heeft maar liefst bijna 1 miljoen euro opgebracht. En dat is veel meer dan iedereen verwacht. Dat bijna 20 keer meer. Er waren bijvoorbeeld twee hondenhalsbanden die op de veiling gingen. Die werden geschat op 30 euro door de veilingmeesters. Maar ze brachten samen 9.400 euro op. Dat was ook een zelfportret van Brigitte Bardot. 40.000 euro werd daarvoor betaald. En ook de tikmachine waarop Brigitte Bardot haar autobiografie schreef, die werd verkocht en die bracht 4.600 euro op. En instrumenten waren er ook. Twee gitaren, vooraf geschat op een paar honderd euro, maar die gingen voor 8.600 en 11.900 euro van de hand. En kweek, drie knuffelzeehondjes waren goed voor 2.200 euro. En zo gaat het maar door natuurlijk. En zo kom je aan 1 miljoen. Haar laatste echtgenoot vond het maar niks, die veiling, want hij noemde het gebrek aan respect voor de nagedachtenis van Brigitte Bardot. Het zijn persoonlijke spullen. Waarom moeten die verkocht worden? Is dat nu voor de dieren? Want volgens hem moesten de bezittingen bewaard blijven als onderdeel van haar nalatenschap, in plaats van verkocht te worden om geld in te zamelen voor de stichting voor diertjes natuurlijk, die ze had opgericht. En een deel van dat geld gaat daar ook naartoe. En ook naar haar enige zoon, en dat is Nicolas-Jacques Charrier. Veiling van Brigitte Bardot spreekt tot de verbeelding. Haar leven en ook wat ze nagelaten heeft. En je ziet, mensen willen dat in huis. Hè. Een stukje uit dat leven van Brigitte Bardot.
1: The Good Morning Show. Nostalgie.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Dat nummer zit vast en zeker in de eindtermen van de kleuterklas. Rekenen, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Natuurlijk zit er nog een gaatje in de Good Morning Show voor jouw plaatje. In die ene classic die jij wilt terughoren uit jouw golden years. Uit de 60s, 70s of 80s. Er hoeft niemand jarig te zijn daarvoor. Maar het kan natuurlijk wel voor een verjaardag bijvoorbeeld. Voor een speciale gebeurtenis. Voor jezelf. Voor jou om te genieten. Vraag het maar aan via onze WhatsApp 0800. Nee, 0477 900. 800.

0: Ik was een beetje in de war. Zal ik dat nummer nog even herhalen? Sturen via WhatsApp. Kan via 0477-900-800. Op dat nummer kan je mij bereiken. Kan je een plaatje aanvragen bijvoorbeeld in de Good Morning Show. Rita Coolidge, wat mooi hè, deze We Are All Alone. Blijf zitten, zeker als je houdt van de Kings of Harold de Nijs of van Bee Gees.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
6: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud. En herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
8: Vijf vrijdagen,
9: vijf toplijsten,
8: vijf genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag, de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
0: Ik heb zo het gevoel dat we geen zon gaan tekort komen deze maand. Dat was ook al niet het geval in de zomermaanden. Want de zon is van de partij vandaag. Dus voor dat parasolletje is er een zonnetje. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws van 9 uur nu met Bart van Langenova.
10: Goedemorgen. De kinderopvang wordt duurder. Je betaalt er vanaf volgende maand gemiddeld bijna 300 euro meer voor door de indexering. En als je meer verdient, dan betaal je logischerwijs extra voor de crèche van je zoon of dochter. Sommige ouders zelfs tot 750 euro per maand, wat toch wel stilaan onbetaalbaar wordt. Maar er is ook een beetje goed nieuws. Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket wordt geïndexeerd. We roken massaal sigaretten die illegaal uit het buitenland komen of zijn nagemaakt. Het gaat om meer dan de helft van die sigaretten, ontdekte tabaksfabrikant Philip Morris. En omdat er geen taksen moeten worden betaald op buitenlandse sigaretten, verliest onze staatskas miljarden euro's aan inkomsten, net nu onze premier Bart De Wever miljarden zoekt voor zijn begroting. Een supermarktketen Aldi verkoopt vanaf nu zaterdag kunst gemaakt door Prinses Delphine. Voor amper 25 euro staat in de folder van de supermarktketen. Je mag wel maar maximum 1 werk kopen per persoon. De verkoop past in een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Het is niet voor het eerst dat Aldi werk van kunstenaars verkoopt. 2 jaar geleden ging het om kunst van Koen van Mechelen. Eerst nevel of lage bewolking, daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij 21 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag begint dan bewolkt, daarna opklaringen en 19 graden. Vrijdag genieten we van een stralende herfstdag volop zon en tot 22 graden.
0: En dan had je het nog niet over het weekend, Bart, want dat wordt nog mooier. Bedankt voor het nieuws. Het is 160 kilometer file nog altijd op de weg. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op de Brusselse binnenring. Plus een half uur van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. 21 minuten trager op de E313 Randsluik. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Hasselt-West, file vanaf Lummen. Op de E313 Lummen-Antwerpen 20 minuten trager van Herentals-West tot Mollegem. Ook 20 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En je verliest ook 20

0: Op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. Een kwartier extra op de A12-boom Antwerpen van Aartslaar tot Willerijk. Ook 15 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus 15 minuten op de N16 Willebroek Mechelen vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. En op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier van Tilbeek tot Jette. Andere vertragingen maximum 12 minuten.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

Eerlijk gezegd, ik heb nooit gedacht dat dit nummer nog eens levensreddend zou kunnen zijn. Is het ook bij een hartmassage. Dat ritme moet je aanhouden als er iemand die nood verkeert. Staying Alive van Bee Gees. 8 over 9. In een Good Morning Show. Een nummer van Boudewijn de Groot en Lennart Meij. Nee, niet voor henzelf, niet voor Boudewijn de Groot. Wel voor Rob de Nijs, dag zuster Ursula, heet het. Maar de Kings die zijn eerst aan de beurt. De Kings met de nummer waarvan ik dacht, eind september ga ik die niet meer draaien. Want dan is de zomer echt lang voorbij. Maar nee, en daar kan je alleen maar blij om zijn natuurlijk. Hè? Want er komt er weer een aan deze dinsdag. Sunny afternoon. It's a

0: Yes.
1: Onderweg, en denk dat hij zijn cowboyhoed toen opgezet heeft. Dag, zuster Ursula. De Remco Evenepoel van het Eurovisie Songfestival. Wie zou dat kunnen zijn? Ik denk Johnny Logan. Hold me now. Don't close your

0: Mr. Eurosong himself. Johnny Logan, bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is 9:55. Claude François, Alexandrie, Alexandra. Die stond weer hoog in onze Big Five Franstalig van vorige vrijdag. En het is niet omdat die Big Five voorbij is dat we die niet meer gaan draaien. Maar ga ik zeker doen. Eerst gaan we naar Nederland met Earth and Fire en Weekend.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
11: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, ajo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat dat is proberen een douche te pakken hier, Toos.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
18: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
19: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
17: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
18: Oh, maar dat is correct.
20: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
21: Het beste uit de 60s,
22: 70s
21: en 80s.

Onverwacht de zomer van 2026 zijn we haar kwijtgeraakt. Johnny Kaagman, een van die grote zangeressen uit de Nederlandse artiestenwereld. En de zangeres natuurlijk van Earth and Fire, die een dikke, dikke hit scoorde eind 70's met deze Weekend. Claude François komt eraan na Tommy Rowe.

0: een plaat gevonden in het vogelopvangcentrum. Het diertje heeft gebroken vleugels en kan niet vliegen. En het wordt uitgebreid bezongen door Mr. Mister. Eerst ga ik eens naar de files kijken voor je. 60 kilometer nog altijd. Ja, het is toch heel erg druk op deze dinsdagochtend. Maar het betert. De files van 10 minuten en meer op de E313 Lummen Antwerpen verlies je momenteel 24 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 22 minuten trager gaat het op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde de Koningsloo. Op de E313 de Randstluik van Lummen tot Hasselt-West. Door hoogte van Hasselt-West is er een ongeval gebeurd en daardoor verlies je er 13 minuten. 10 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen, van Aartselaar tot Willerijk liever. En andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 8 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Zeker deze Golden Earring en Buddy Joe. Stevie Wonder, die zong, die speelde, die schreef de pannen van het dak bij Motown. Het label waar hij zich thuis voelde in de 60s, in de 70s, in de 80s, in de 90s, in de nillies. Maar in 2020 was tijd en heeft hij zijn eigen platenlabel opgericht. So What A Fuss Records. Maar die historie die hij maakte met Motown is natuurlijk onsterfelijk, onvergetelijk. Uptight komt eraan.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Hoor hem gaan, hoor hem gaan. Zie hem gaan. Maar niet op baskets, snoefskes. Stevie Wonder bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Met Uptight. Het is bijna zover de Big Five Rock. Vrijdag draaien we die vanaf 9 uur. Het zijn jouw favorieten, jij mag ze kiezen. Ik heb Lea uit Maasmunster aan de lijn. Lea, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lea, ben je er al lang bij? Ben je al lang wakker?
1: Al wakker, dus ja. Als we gepensioneerd zijn, mag dat wel later.
0: Ja, dat vind ik ook. En wat heb je allemaal gedaan intussen, behalve naar de radio geluisterd?
1: Opruimen en ja, voorbereiding voor het eten vanavond.
0: Ah, daar ben je nu al mee bezig.
1: Ja, je kan het maar doen. Dus gedaan is gedaan.
0: Ja, dat is waar. En wat schaft de pot vanavond dan?
1: Steak met witloofsalade.
0: Oh, dat is niet slecht.
1: Ja, vind ik ook niet.
0: Ja, witloof, dat blijft natuurlijk altijd keilekker, hè, is het niet?
1: Ja. Maar dat kan je op veel manieren maken. Hè?
0: Ja, dat is waar. Lea, we gaan niet over witloof hebben, maar over muziek. Weet jij nog wat je allemaal in je lijstje gezet hebt?
1: Eerlijk gezegd heb ik dat gisteravond nog eens moeten opzoeken, want ik had Billie Holly geschreven, maar blijkbaar is Billie... mijn naam kwijt. Maar ik heb David Bowie en Elvis Costello.
0: David Bowie staat erin met Golden Years op de tweede plaats. Ja. Elvis Costello niet, maar wel Janis Joplin. Me and Mrs. McKee heb je erin gezet. Ah, oké. Okay, goed, je weet het weer. Ben blij. Lea, Buddy Holly, heb je daar een speciale reden voor dat hij opeen staat?
1: Oh, omdat ik die altijd graag hoor.
0: Ah, dat is een goede reden.
1: Tempo en ja, ik hou van muziek.
0: Ja, en van Buddy Holly?
1: Ik heb een beetje groot meegebracht met muziek. Ah.
0: Ja, iedereen die meestemt voor die Big Five natuurlijk is er groot meegebracht.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Zo werkt dat. Zeg, Lea, ik wens je een fijne dag. Veel plezier met witloof. En geniet nu van Buddy Holly en Peggy Sue. Tot de volgende. Dag Lea.
1: Dag.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

Hij heeft een droom van een vrouw ontmoet, maar ja, het pakt niet. Dream in en hij probeert haar te overtuigen natuurlijk. Cliff Richard. Over overtuigen gesproken. Dit is zo romantisch. Sutherland Brothers and Quiver.

Het is bijna tijd voor Leen en voor Vrouwentongen zometeen om 10 uur. En ze gaat toast cannibaal maken samen met chef Timon. En dat is veel meer dan wat preparé op een geroosterde boterham smeren. Dat is absoluut not done. Maar hoe het moet, dat kom je natuurlijk zometeen te weten. Tussen 10 en 12. Veel plezier nog. Howard Jones.

0: 50.
1: Dat is
0: wow.
1: Van Vibra.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, robotstofzuigers. Zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Vijf vrijdagen.
11: Vijf toplijsten.
10: Vijf genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
12: Als ik af en toe een beetje afgeleid ben, dan is het omdat er een ruitenwasser aan de buitenkant bezig is. Zeer spectaculair. Het ruitenwassen, hè? Your golden years. Nostalgie. Het is ondertussen 10 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Scholen gebruiken al maar vaker de extra middelen die ze krijgen voor beginnende leerkrachten voor andere zaken. Directies gebruiken die dan bijvoorbeeld om goede jonge onderwijsmensen toch bij de school te houden als die door besparingen dreigen te vertrekken. Voorlopig mogen scholen dat blijven doen van Vlaams onderwijsminister Demir. Die voorziet jaarlijks bijna €50 miljoen aan zogenaamde inductiemiddelen voor startende leerkrachten. Vooral om hen extra te begeleiden in de eerste jaren dat ze lesgeven, maar 6 op de 10 scholen gebruiken die dus voor andere dingen. In Frankrijk mogen de brandstofverdelers een zomerdiesel blijven verkopen tot half november. Dat vergemakkelijkt het proces om die diesel te blijven produceren in de raffinaderijen. En dat is niet zo eenvoudig met het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Waardoor de wereldwijde dieselmarkt serieus onder druk staat. En net als bij ons betalen de Fransen veel geld voor een liter diesel aan de benzinepomp. Wat uiteraard mensen frustreert. En supermarktketen Aldi verkoopt vanaf nu zaterdag kunstwerken gemaakt door prinses Delphine. Voor amper €25 staat toch in de folder van de discounter. Je mag wel maar maximum 1 werk kopen per persoon. Het gaat om reproducties van haar gloednieuwe muurschildering in Gent. De verkoop past in de actie voor een goed doel voor jongeren. Het is niet voor het eerst dat Aldi werk van kunstenaars verkoopt. 2 jaar geleden ging het om kunst van Koen van Mechelen. En ook concurrent Carrefour pakt uit met een opvallende actie. Bij de supermarktketen kan je een goudstaaf van 1 kilogram winnen, goed voor ruim €120.000. Plaatselijk blijft de lage bewolking wat langer hangen. Daarna klaart het op en schijnt soms de zon bij 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag begint dan bewolkt, daarna opklaringen en 19 graden. Vrijdag genieten we van een stralende herfstdag met volop zon en zo'n 22, 23 graden.
11: Tongen met Leen de Marais.

Maar wat een stembereik, Leo Sayer en Long Tall Glasses. Een goede morgen, een zonnebril hebben we voorlopig niet nodig. Alhoewel ik de mijne wel in de auto laat liggen voorlopig. Misschien ik hem zelfs vandaag nog nodig. En zeker de komende dagen, want we krijgen nog een mooie nazomer. En het is alweer dinsdag, hè. Ik dacht vanmorgen nog, een keer dat die maandag om is, is het eigenlijk al zo goed als vrijdag, hè. Want dan gaat het als een trein. Een dinsdag met straks twee keuzes in Leen gaat vreemd, waarvan we er één kennen. En die is al heel populair, is gisteren gebleken. De andere is toch, ja, zo weer hoogzomer. Een losbandige hoogzomer, laat het ons zo zeggen. Timon neemt ons mee naar het oosten. Lekkers met Leen en Timon natuurlijk straks rond 11:15. En het is altijd cinematijd, hè? Maar zeker als het regent. Dus straks grote oren zetten we op voor de tip van Wout met cinematickets. Vandaag op dinsdag. Vorige week zijn we daarmee begonnen. En dat is zeer populair gebleken. Zometeen een goede stemtip voor de Big Five Rock van nu vrijdag. Na een bende vrolijke 60's meisjes. Welkom bij Nostalgie Plus. En welkom bij Vrouwentongen.

0: is toch zeker wel nummer 1 materiaal voor die Big Five Rock van nu vrijdag. Die niet om 10 uur begint, maar wel een uur vroeger. Om 9 uur al zal het startschot door Seb gegeven worden. Want in 8 uur tijd krijgen ze geen 100 nummers gespeeld. Ja, daar zitten nummers tussen, zoals deze hier. Meer dan 5 minuten, meer dan 6 minuten, meer dan 7 minuten. Dus vrijdag, de Big Five Rock begint om 9 uur. En als je die Meatloaf met Paradise erin wil en hoog genoteerd, dan moet je daar vooral volop op stellen.
1: Gaat vreemd.
0: Joe Dassin en het poëtische Ça va pas changer le monde was gisteren onze keuze in de Leen gaat vreemd. En in 1994 leerde de wereld buiten Italië Laura Pausini kennen door...

La solitudine. En waarom niet nog even naar het strand aan de Côte d'Azur gaan liggen met een hitsig liedje. Ik kan het niet anders noemen. Door een

0: See Sex and Sun van Serge Gainsbourg met een leger meisjes die een koortje zijn natuurlijk. We horen hem niet veel hier en als het dan is, dan is het met ja, eigenlijk het nog hitserige Je t'aime. Maar dit is zo prettig gestoord dat het wel eens deze regendag zou kunnen ombeuren. Nee, See Sex and Sun. A is La Solitudine van Laura Pausini, keuze A. En keuze B is See Sex and Sun van Serge Gainsbourg. Nu is het aan jou.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: met een saxofoontje. De Alan Parsons Project, Old and Wise. Ik ben nog altijd aan het wachten wanneer dat old, ja dat is er al, maar dat wise gaat komen. Stemwijs zou ik zeggen, maar wat is dat dan? Hè? Stemwijs, wat is dat dan? Is dat dan kiezen voor het Italiaanse La Ragazza Italiana Laura Pausini met La Solitudine? Of is dat Serge Gainsbourg die ons nog even meeneemt naar het strand? Ja, in mijn verbeelding is dat de Côte d'Azur met Sea, Sex and Sun. Niet twee niet-Engelstalige keuzes, maar jij kiest welke. Gaan we opnieuw voor Frans, dat is dan B. En A, een Italiaanse via een WhatsAppje. Maak je je keuze kenbaar en dat komt hier al aardig binnen. A, La Solitudine, B, Sea, Sex and Sun.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
2: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
7: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Nog eens goed uithalen, kon je hoor. Tom Jones. Nee.
1: Gaat vreemd.
0: Tom Jones, die nooit in de leen gaat vreemd, zal terechtkomen. Tenzij hij natuurlijk in het Welsh begint, hè, want dat zal hij ook wel spreken. En ik heb onlangs zo'n documentaire gezien over iets Welsh. En daar versta je dus echt niks van hem. Maar goed, voorlopig zingt hij alleen in het Engels. Dus geen Tom Jones in de leen gaat vreemd. Wel Italiaans met Laura Pausini en La Solitudine. Die gaat al mee van gisteren. Of Serge Gainsbourg met Sex, Sea, Sex and Sun. En behalve die Engelse titel is er weinig Engels aan en is het allemaal in het Frans te doen. Ik denk niet dat Serge Gainsbourg zeer goed Engels sprak. In elk geval, de laatste keuze is de meest populaire gebleken. Of zoals ik hier in een berichtje binnenkrijg, B graag. Ik denk niet dat ik dat liedje al gehoord heb, dus draai dat maar eens. En dat is blijkbaar hetgeen jullie allemaal willen en ook wel nog eens de zon binnenhalen. En een leuke Serge Gainsbourg die we niet zo vaak horen. See, Sex and Sun zal het zijn.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op Depameubelen.

In 1978 sprong hij mee op de discotrein, in dit geval een boot, want het speelt zich af aan de Mediterranee, denk ik dan. See, Sex and Sun, jawel, klinkt zeer disco. Serge Gainsbourg, goed gedaan hoor, en iedereen content. Dat wil zeggen dat morgen Laura Pausini het nog eens mag proberen met La Solitudine. Toch ook een leuke om heel hard mee te zingen. In slecht Italiaans, maar dat is allemaal niet erg. Ze komt te staan tegenover een vrouw en het zal in, ik denk, het Swahili te doen.

0: geplaceerd in de keuken alleen of met iemand anders. Laat het mij eens weten als dat gebeurd is op zo'n dinsdagochtend. Heerlijk.
1: Lekkers met Leen.
0: Ik eet het heel graag. Ik ken een paar kleine restaurantjes in Brussel. In de Brusselse Chinatown, hè, zo rond de beurs is dat. Waar je zo een paar Indonesiërs vindt, Indiërs. Maar toch vooral Thai en Vietnamezen, allemaal naast elkaar. Maar als ik het zelf probeer te maken, dan is het toch nooit wat ik ervan verwacht heb. Timon gaat daar straks verandering in brengen, gaat daar wat aan doen. Het is een populair Thais gerechtje. Zometeen in Lekkers met Leen en Timon.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: We gaan Thais koken vandaag.
2: Ja, en een Thais gerecht dat ik super graag zelf maak thuis.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik ben zeer benieuwd, want ik eet dat wel graag.
2: Ja?
1: Maar ik ga eerlijk bekennen, ik ben daar eigenlijk niet goed in Thai koken.
2: Nee.
1: Ik vind dat je die smaken, ik krijg die nooit zoals ik die bij een echte Thai zou gaan eten.
2: Ik denk dat dat voor mij juist hetzelfde is. Ik denk dat je nooit 100%...
1: Nee, hè?
2: Ja, een Thai, hoe dat het
1: maar
2: draaide
1: verkeerd. Wat doen die gasten daarmee?
2: Het is altijd anders, hè.
1: Wat doen die daarmee?
2: We kunnen proberen, hè.
1: Ja, we gaan proberen.
2: Dus wat ik graag
1: wat
2: thuis...
1: Wat gaan we maken?
2: Ja, een laap kai.
1: Laap kai, wat is dat?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort gebakken gehakt, waar dat er heel veel smaken onder zitten.
1: Ah, ja, ja.
2: En daar doe ik verse sla onder ook. En daar gewoon een sticky rice.
1: Een wat?
2: Sticky rice.
1: Sticky rice. Ja. Oh, really? Ja, ik eet dat ook graag.
2: Een goede naam voor rijst die plakte. Nee, ik kreeg zo laap kai leren eten door een stagiair van mij een paar jaar geleden. Ik kende het niet. Ik zag het af en toe wel een keer op de kaart staan binnen een Thai. Maar ik ben zowel de klassieke Europeaan die, als hij naar een Thai gaat...
1: Een curry eet.
2: Een pad thai eet.
1: Of een pad thai, ja.
2: En nooit durft experimenteren. En hij had dat een keer gemaakt voor staffood. En eigenlijk is dat niet moeilijk, hè.
1: Nee.
2: Wat hij vaak deed, is hij begon met look, shallot en chili flakes aan te stoven in een pan. En daar deed hij kippen gehakt bij.
1: Welke olie gebruik je?
2: Altijd neutrale olie.
1: Ja.
2: Arachide of zonnebloemolie. Ik denk dat het verschil is dat de Thais, ze kijken niet naar een beetje olie. Hè. Die pan, dat zat echt goed vol met olie.
1: Ah, ja, oké. Okay.
2: Goed wat look, goed wat ui en goed wat chili flakes.
1: Ja.
2: En dat liet hij allemaal mee aanstoven. En daar deed hij dan kippen gehakt bij.
1: Ah, kippen gehakt.
2: Dus geen gewoon gehakt, maar kippen gehakt.
1: Oké. Okay.
2: En dat bakte hij zo krokant aan, maar heel kort. Dus hij maakte dat zijn vuur goed heet stond, dat kip gehakt erin, en dan ging hij het heel snel het van het vuur gaan halen. Hij laat dat een klein beetje door, en dan bluste hij dat met limoensap, wat vissaus, en zo van die sesamolie.
1: Ah, oeh, lekker.
2: Opletten met die sesamolie,
1: ja, ja.
2: Want dat kan heel snel overheersen. Hè.
1: Ja.
2: Maar als je dat zo een klein theelepelje in doet, ja, zorgt er wel dat dat heel zo nutty aromatisch wordt.
1: Moet daar wat rietsuiker bij? Want die gebruiken ook veel rietsuiker.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, maar hij deed er geen rietsuiker in, maar hij deed er miso in op het einde.
1: Ah.
2: Een zoete miso. Dat ervoor zorgde dat zo dat een klein beetje umami smaak extra een kick gaf.
1: Ja.
2: En dat was zo dat kippen gehakt, was zo wat crunchy gebakken, maar toch ergens nog... Ja, ik kan niet zeggen rauw, want je mocht dat niet rauw echt eten. Maar dat was echt nog sappig. En dan, ja, hij heeft mij echt de uitvinding van een rijstkoker. Hè.
1: Dat is, vertel.
2: Daar moet je echt in huis halen.
1: Een rijstkoker, een ik heb dat ook.
2: Een rijstkoker.
1: Ja, ik heb ook een rijstkoker.
2: Dat is,
1: ja.
2: dat is de aankoop van vorig jaar geweest bij mij.
1: Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja.
1: En ik heb zo één, ik heb een hele oude, dat ik ooit nog bij een of andere... oude Japaner in Brussel gekocht heb. Zo een waar dat niet juist de juiste prijs... Ik heb een ander stuk nodig om in mijn prijs te steken.
2: Dat er een beetje smaak aan zit. Een rijstkoker wordt maar goed na 20 jaar.
1: Ja, maar je hebt gelijk. Hè. Daar krijg je zo van die echte goede sticky rice.
2: Anders
1: hè?
2: Krijg je nooit je rijst in de pot zo.
1: Zeg, en hoorde ik daar het woord sla vallen?
2: Ja, ik doe daar op het einde, net voor ik dat serveer... als dat zo nog wat licht lauwig is... Klein beetje vers gesneden, gewoon fijn gesneden kropsla onder.
1: Kropsla?
2: Gewoon onder dat gehakt.
1: Mm.
2: Dat zorgt voor zo wat, dat gaat lichtjes gaan stomen in die laap kai. Maar dat is wel lekker, moet ik je testen.
1: Ja, en je hebt ook wel wat groente bij, hè? Allee,
2: ja. Ja, we zijn gezond, hè.
1: Ja, we zijn gezond.
2: Ja, het is nieuwjaar, hè.
1: We moeten toch wat groente hebben. Ja. Oh, wat een lekker gerecht is dat, zeg. En die miso, die zoete miso, vind ik ook wel.
2: Ja, zeker. En opnieuw, het is niet veel werk voor thuis.
1: Nee, nee.
2: En zet misschien binnenkort op uw kerstlijstje een keer een goede rijstkoker.
1: Ja,
2: voilà.
1: Je gaat daar heel blij mee zijn.
2: Je gaat daar super blij mee zijn.
1: Laap kai, alles na te luisteren op onze site. Tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Doom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinaire

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
1: Er is al meegewiegd daarnet met Cool and the Gang. Zometeen gaan we een stapje verder en meeklappen in de maat inoefenen met Santa Esmeralda. Your golden years. Nostalgie. Het is bijna 11 uur, nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen. In de haven van Zeebrugge leveren maar 3 tankers de komende 14 dagen Russisch gas. Opvallend minder dan normaal, komt natuurlijk door die oorlog in het Midden-Oosten. Maar het is een beetje bizar, want de winter komt er straks aan en dan moeten onze gasreserves toch wel genoeg aangevuld worden. De ondergrondse opslagplaats in Loenaert bijvoorbeeld, bij Wustwezel in de provincie Antwerpen, is maar voor 60% vol, want door de sluiting van de straat van Hormuz en speculanten die rekenen op hogere gasprijzen, verloopt de aanvoer ook traag. En bij een strenge winter zouden we dus serieus meer kunnen betalen voor dat gas. Dan is er gelukkig beter nieuws als je stookolie wilt tanken, want vanaf morgen betaal je daar minder voor. Als je minstens 2000 liter bestelt, wel te verstaan, dan kost je dat maximum 1,47 euro per liter, een daling met 9 eurocent. En scholen gebruiken al maar vaker de extra middelen die ze krijgen voor beginnende leerkrachten, voor andere zaken. Directies gebruiken die dan bijvoorbeeld om goede, jonge onderwijsmensen toch bij de school te houden, als die door besparingen dreigen te vertrekken. Voorlopig mogen scholen dat blijven doen van Vlaams onderwijsminister Demir. Die voorziet jaarlijks bijna 50 miljoen euro aan zogenaamde inductiemiddelen voor die startende leerkrachten. Vooral om hen extra te begeleiden in de eerste jaren dat ze lesgeven. Maar dus 6 op de 10 scholen gebruiken dat voor andere dingen, die inductiemiddelen. Stilaan klaart het overal op en schijnt soms de zon bij 21 graden. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag dan begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag is het een stralende herfstdag met volop zon en maximaal tot 22, 23 graden.
1: Ja, wel hoor. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna 3 kwartier van de Legrellelaan tot Deurne. Er is een ongeval gebeurd op de E313 Ranst-Antwerpen. 38 minuten van Ranst tot Antwerpen-Oost.
0: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Final. Ik kreeg gisteren een berichtje van Christel. Die stuurde: bedankt voor de twee filmtickets die ik vorige week heb gewonnen bij je op dinsdag. En ik ben ermee gaan kijken naar Pressure met mijn 16-jarige dochter. Die film over de landing in Normandië op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met de beelden van die landing rolden er een paar tranen bij ons. En het was een tip van onze filmman Wout natuurlijk, die Pressure. Zo dadelijk weer eentje. En heb ik ook twee kakelverse tickets voor jou liggen na het gesprekje met Wout over een nieuwe Vlaamse film. Maar eerst Skap.

0: van de Flower Power, denk ik. Het zal niet veel schelen. San Francisco van Scott McKenzie.
1: Filman Wout.
0: Want het is dinsdag, straks 2 filmtickets voor jou om naar iets te gaan kijken. Misschien wel de film die Wout aanraadt. Wout, een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Je wilt het hebben over een Vlaamse film.
2: Ja, inderdaad. Onze eigen verhalen mogen we altijd toch in de vitrine zetten, vind ik. Zo chauvinistisch mogen we wel zijn.
0: Zeer zeker, maar ik heb er nog nooit over gehoord.
2: Nee,
0: over
2: ik
0: de
2: denk,
0: film.
2: Ja, hij gaat vanavond een première. Ik denk dat de campagne en alles erom nog een beetje op gang moet komen. Maar ik ga zo dadelijk verder vertellen over Paradise. Ik wil eerst iets vertellen dat mij uit mijn lood heeft geslagen.
0: Oei.
2: Dit weekend. Ja, het is ook filmgerelateerd.
0: Ja?
2: Ik ging dit weekend naar de FNAC.
0: Ja?
2: Waar ik af en toe wel eens tussen de dvd's neus. Want dat is altijd leuk om te hebben.
0: Ja?
2: En je herinnert je, hoop ik wel nog. Eerder dit jaar heb ik het hier gehad over de beste filmtitel van 2026. Namelijk Bij het mysterie van de Wei.
0: Inderdaad.
2: De Sheep Detectives.
0: Ja.
2: Ondertussen zijn we zoveel maanden verder en is die film op dvd uitgekomen. En ik herken zoiets met schapen. Dus ik haal die dvd uit dat rek. En wat zie ik? Daar staat op als titel De Schapenspeurders.
0: De Schapenspeurders?
2: Ja, de beste titel van het jaar is vervangen door iets zo generiek als De Schapenspeurders. En ik ben daar nog altijd, gehoord dat ook, niet echt goed van.
0: Het is God geklaagd.
2: Ja, dus ik zou bij deze willen oproepen, haal die dvd's uit de rekken en vervang dat met de veel superieurdere titel Bij het mysterie van de Wei. Alsjeblieft, jongens, een beetje fierheid.
0: En ik vind, als er een trailer moet ingesproken worden, dat jij dat moet doen. Want die bij klinkt als een schaap.
2: Kijk, het is altijd mijn roeping geweest om een schaap te spelen.
0: In het vorig leven was je dat. Ja, ik voel dat het hoog zit.
2: Het is eruit, ik voel mij een pak beter.
0: Ja, maar ik steun je erin.
2: Voilà, dankjewel. Ik wist dat ik een verwant ging vinden in deze studio.
0: Paradise. Een Vlaamse film die vanavond in première gaat? Of morgen?
2: Vanavond is de première. Vanaf morgen is hij overal in de kinepolissen en zo te zien. Het is een passieproject van Saïd Boumazougue. Dat is acteur die ook in Patsers meespeelde in GR5. Al een aantal dingen gedaan heeft. Een Vlaams-Marokkaanse achtergrond. Het is echt een passieproject van hem. Hij speelt de hoofdrol ook. Hij heeft het bedacht, meegeschreven. Hij speelt een voormalige biasklant die na 7 jaar vrijkomt en terugkeert naar het appartementscomplex waar zijn moeder woont, die hij dus jarenlang niet gezien heeft. Maar dat appartementscomplex wordt eigenlijk gerund door een nogal loesje figuur die eigenlijk de baas is over die gangen en die blokken. En net op het moment dat hij terugkeert, beslist de politie om een inval te doen, om de boel op te ruimen.
0: Allemaal niet denkbeeldig, hè?
2: Nee, het is echt zo. In de film toch. Dus net op dat moment dat hij binnenkomt, vallen de flikken binnen en barst er eigenlijk een soort oorlog uit in het gebouw. U hoort het. Het is Die Hard, maar dan op zijn Vlaams.
0: Ja, inderdaad, een actiefilm.
2: Het is een volbloed actiefilm. In het begin kan je nog twijfelen. En denk je, wordt het een serieuze politietriller? Wat wordt het? En dan duikt Toby Alderweireld op als cipier in de gevangenis.
0: Ah, maar daar heb ik al een trailertje van gezien.
2: En vanaf dat moment weet je, het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat ik dit al te serieus neem.
0: Ah.
2: En dan duikt Alex Agnew op als een van de Special Forces agenten. En dan weet je, het zal waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling zijn dat ik serieus neem. En dat moet je ook niet doen. Want het is echt een soort een ode aan zo de diehards en de cultklassiekers van de jaren 80, van de jaren 90. Het is voor een Vlaamse film op een mager budget zeer goed gedraaid. Bob Kolaerts heeft geregisseerd. Dat is zijn regiedebuut. Zeer straf gedaan. Er zit heel veel humor in. Er is een actiescène op de tonen van The Strangers. Ik wist niet dat ik dat nodig had in mijn leven.
0: Van welk liedje?
2: Handjes draaien.
0: Ja, dat ken ik niet.
2: Het is het enige wat ik wil meegeven aan luisteraars die nu denken, oh, ik wil misschien wel gaan kijken. Het is niet voor gevoelige zielen. Want het geweld in de film is redelijk grafisch. Het is maar redelijk veel bloed.
0: Zo'n beetje Quentin Tarantino-achtig.
2: Het is wel hard. Dus als je een gevoelige maag hebt, dan ga je de humor ervan ook waarschijnlijk niet echt kunnen appreciëren.
0: Ja.
2: Dus wees daarvoor gewaarschuwd. Als je zo de raid en dat soort toestanden, als je dat allemaal aan kan, ik zou zeggen, rep je naar de cinema. Het is niet hoogstaand, maar het is wel wel, allee, ja. Genre cinema in Vlaanderen, zeg, we moeten dat steunen.
0: En ik zie dat zo voor mij, zo'n appartementencomplex waar gangen zich toe lenen om daar achtervolgingen te doen.
2: Absoluut.
0: En trappen, hè?
2: Ja, absoluut. Het is
0: gangen
2: met,
0: en
2: het is,
0: trappen.
2: De gangen en trappen, er wordt geschoten. Het is met martial arts. Het is, ja, heel geestig gedaan. Ja. Heel geestig gedaan, kan
0: ja,
2: niet anders
0: en
2: zeggen.
0: Eerlijk gezegd, om Toby Alderweireld zo'n keer in Sipir te zien spelen of Alex Agnew alleen al daarvoor.
2: Ja, allee, het is wel grappig om zo die figuren.
0: Toby Alderweireld, die is echt aan het openbloeien.
2: Ja.
0: Op het veld dus, was hem goed, maar een beetje bedeesd zo, vond ik altijd. Uh-huh. En nu, die mens is aan het tweede leven begonnen.
2: Ze zijn tweede adem gevonden.
0: Ik denk dat hem het even tof vindt. Allee, zo... Dat
2: zo
0: straalt
2: komt het
0: hij
2: over,
0: uit,
2: toch, hè?
0: Dat hij het even tof vindt als daar verdediger te lopen spelen op een voetbalveld.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: Alright, Paradise. Kijk eens aan. Zeer tof. Dank je wel daarvoor.
2: Met veel plezier.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: En ik heb 2 tickets voor jou. Wat ga ik vragen? Zeg mij gewoon naar welke film je zou willen gaan. Dus 2 tickets om naar de cinema te gaan. Welke film zou je willen zien? Die Paradise misschien wel? Of een van de andere films die er tegenwoordig lopen? Laat het mij weten via een WhatsApp.

0: De betreurde Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Welke film wil jij gaan zien? En waarvoor wil je daar 2 filmtickets van mij krijgen? Het is nu het ogenblik om dat te sturen via WhatsAppje. Kan je dat doen? En dan zijn die 2 filmtickets misschien wel voor jou. Zometeen, Hot Stuff van Donna Summer.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
12: Vrouwentongen met Leen de Marie.

0: En na deze hatstaf gaan we zo meteen even op adem terugkomen met God Only Knows van de Beach Boys. Maar eerst eens horen naar wie de filmtickets gaan. Die gaan naar Genk. Dag Paula, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lien.
0: Paula, jij krijgt van mij die twee filmtickets. Naar welke film ga je daarmee gaan?
1: Ja, ik zou die Paradise van willen zien.
0: Ja, die Wout, waar Wout het net over had. Dat klonk goed, hè, Paula?
1: Ja, was perfect, echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo'n actiefilm, maar die niet te serieus wordt genomen, zo.
1: Ja, ja. Ja, maar ik ga graag naar de cinema.
0: Ah, goed, leuk. Tof om dat te horen. Ja, ja, tof om te horen. Wat is de laatste film dat je gezien hebt? Weet je dat nog?
1: Oh, de allerlaatste was wel, want toen het begon het zo warm te worden. Ja, dan ga ik die.
0: Ah, ja.
1: Dat is meer voor in de winter, herfst, winter.
0: Ja.
1: De laatste was Elvis.
0: Ah, alright. Goed.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus een muzikale film, dat bekoort jou ook wel. Er komt een biografische film, maar het zal nog niet voor direct zijn, over de Bee Gees. Dat gaat ook wel tof zijn. Hè? Maar dat is
1: gaat ook chic zijn.
0: Ja, hij gaat ook chic zijn. Hè? Ja. Maar eerst gaan we naar Paradise kijken, hè? Paula. Die twee tickets krijg jij. En Paula, mag ik jou hartelijk bedanken om te luisteren naar Nostalgie Plus.
1: Zeker. En jullie ook bedankt voor de tickets.
0: Ja, het is graag gedaan. En ik wens jou...
1: mijn favoriete presentatrice.
0: Oh, Paula, dat is kei lief. Jij bent mijn favoriete Paula uit Genk.
1: Oké, hartstikke
0: hè. Dag Paula, veel plezier.
1: Dag.
0: Fijne dinsdag toegewenst. En hier zijn ze, de Beach Boys. Hè. Ik had ze beloofd, God Only Knows.

ze zullen we vrijdag niet horen, veronderstel ik. Want vrijdag is het de Big Five Rock, waar om 9 uur al aan de lijst wordt begonnen. Een uur vroeger dan normaal, anders krijgen we die nooit allemaal gedraaid. Om 9 uur begint Sepper aan. Om 10 uur neemt Domi het over. En voor 6 uur moeten we weten wie op nummer 1 staat. En als je nog stemadvies nodig hebt, iets van de Who misschien? Why not?

0: Decubel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de metnauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: We zijn stilletjes aan toe aan de patatjes of aan de boterhammetjes. En ik heb een voorstel om een activiteit... ik heb een activiteitvoorstel om te doen tijdens die boterhammetjes of de patatjes. Namelijk nadenken over de keuze die je gaat maken voor de Big Five Rock van nu vrijdag. Via onze site nostalgie.plus. Welke rocksongs wil jij vrijdag zeker horen? Als dat niet leuk is om te doen terwijl je aan het knabbelen bent. Zo dadelijk is het aan Michel met de mooie muzikale verhalen van hem.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Vandaag echt een van mijn favorieten van de jaren 70. Helaas, je hoort hem nooit meer. Het is een eendagsvlieg, denk je, maar de man, de speelfiguur van de groep, het was een trio. Guy Fletcher heeft heel wat meer gedaan. Hij schreef onder andere Power to All Our Friends, het bekende nummer waarmee Cliff Richard deelnam aan het Songfestival in 73. Maar hij spaarde gelukkig ook een paar liedjes voor zichzelf op, zoals dit hier.

En ik ben heel uitzonderlijk eens begonnen met een deel uit de strofe. Want dat is zo bijzonder. De strofe is nog mooier dan het refrein. Fallen Angel van Roke. Van 1976, dus exact 50 jaar oud. Prachtballade. En dringend aan herwaardering toe. Ik begin er al aan. Straks in 100% volle.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Langhoven. Dag Bart.
1: Goedemiddag. Gezinnen voelen zich minder optimistisch en vertrouwen ook onze economie iets minder, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank. Die spreekt over het laagste consumentenvertrouwen sinds mei van dit jaar. Gezinnen denken dat ze komende maanden minder zullen kunnen sparen, maar denken niet dat ze minder geld zullen hebben of hun job gaan verliezen. Goed nieuws voor als je stookolie wilt tanken, want vanaf morgen betaal je daar minder voor, zo'n 9 eurocent. Als je minstens 2000 liter bestelt, wel te verstaan, dan kost je dat maximum 1,47 euro per liter. De Amerikaanse president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Want hun journalisten mogen het Witte Huis niet meer binnen sinds afgelopen weekend, omdat Trump vindt dat ze leugens schrijven. Televisiezenders stapten meteen naar de rechtbank om dat verbod aan te vechten. Dan nog tennis. Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Singapore. Ze verloor meteen haar eerste match tegen de Russische Prozorova in 3 sets. 5-7, 7-6 en 6-2 na bijna 3 uur tennissen. Ook Elise Mertens speelt daarmee in Singapore, maar als vierde reekshoofd was ze vrij in de eerste ronde. Mertens won vorig jaar het toernooi daar in Singapore. Stilaan klaart het op vanmiddag en schijnt soms de zon bij 21 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen vrij zonnig met soms wolkenvelden en tot een aangename 23 graden. Donderdag dan begint bewolkt, daarna opklaringen bij 19 graden. En vrijdag genieten we volop van een stralende herfstdag met veel zon en maximaal tot 22, 23 graden.
2: Follet.
3: Met Michel Follet.

Swing Your Daddy. Over die sexy mama wordt nooit met één woord gerept. Welkom, onze opener vandaag, Jim Gilstrap. Voortreffelijk sexy, niet sexy, muzikant. En zanger die zelf even van het succes mocht proeven midden jaren 70. Gilstrap, hij overleed in alle stilte op 79 jaar. Onlangs op 18 juli, bij toeval, de geboortedag van mijn daddy. Vandaag erbij Céline Dion, Marva, Johan Verminne, Rod Stewart en deze twee broers die zich in 1983 verzamelden.

0: Op 2 september 83 gaven Don en Phil Everly weer samen een concert. 10 jaar eerder waren ze met dikke ruzie uit elkaar gegaan. Hun optreden in de Royal Albert Hall resulteerde in een nieuw album met deze hitsingle On the Wings of a Nightingale, geschreven door Paul McCartney. Ik signaleerde het gisteren al. Vandaag is het Wereldautovrije Dag. Een internationale dag waarop steden en burgers worden aangemoedigd om de auto te laten staan en te kiezen voor fiets of openbaar vervoer. Yves Montand heeft het goede voorbeeld.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sent

Yves Montand. Met een verrukkelijk liedje, geschreven door Francis Ledas, de componist van het thema van Love Story en Un homme et une femme. Zoals aangekaart, neem de fiets, laat de auto aan de ketting staan. Het is autovrije dag. Ik kan me zelfs een gekke plaat van Gerard Cox herinneren, die de auto af

De rest van het liedje zoek je maar zelf even op. Deze dag is een onderdeel van de Europese Week van de Mobiliteit. Ik heb zelf het slechte voorbeeld gegeven, want ik ben hier ook met de wagen geraakt. Al zwemmend had natuurlijk ook gekund. Don Rosenbaum.

Blijft een prettig liedje. Swimming into deep water, dan Rosenbaum. Boudewijn de Groot speelde mee en deed ook de productie. Even opgezocht welke zanger de reputatie had van een goede zwemmer te zijn. En ik kwam uit bij een verrassende naam. Rod Stewart. Die kon naar het schijnt heel lang onder water blijven. Al dook hij telkens weer op. In de hitparade dan. Hier in 1986. Rod Stewart.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Een van zijn knappe hits, hij heeft er zoveel. Hè. Hartslag normaal na zijn baantje zwemmen. Zometeen, Ray, Goodman en Brown.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
14: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
13: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
14: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
13: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
14: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: 100% Valet.
17: Nostalgie Plus.
18: You must be a special lady.
19: You'll be singing first and second.
20: No, Harry, I'm singing second, man.
18: And a very exciting girl.
20: I'll bring that bass out, man.
21: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
18: You gotta be a special lady.
20: Let's get down on some hunger. Come on.

0: it down, Billy Brown.
1: All right, Harry Race.
2: Oh, you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. You must be a special lady.
3: Mannen, het orkest is naar huis, maar blijft even mooi natuurlijk. Zalig liedje nog altijd. Het relaxe Special Lady Ray Goodman en Brown in 1980. In hun vorig leven, Moments and Whatnots. Céline Dion heeft haar entree in Parijs niet gemist. Voor de aanwezige fans aan haar hotel zong en danste ze en liet ze, hoewel graadmager, zien dat ze helemaal klaar is voor haar concertreeks.

0: De eerste internationale hit in 1992 voor Céline Dion na haar songfestivaloverwinning 4 jaar eerder. De eerste van een onoverzichtelijke lange reeks, Where Does My Heart Beat Now? Na haar korte indrukwekkende optreden tijdens de Olympische Spelen van 2024, weet je nog, aan de Eiffeltoren, zijn de verwachtingen voor haar concerten hoog gespannen. Tot 7 oktober treedt ze op in Parijs, ik dacht ook in de omstreken van Parijs of in heel Frankrijk. Na 1962, de Four Seasons.
1: 100% retro.

tegenstrijdig bericht over Frankie Valli, de markante stem van The Four Seasons. Hij heeft er 92 en ging hals over kop stoppen met optredens, maar dat blijkt een vals gerucht. Op 3 oktober wordt hij verwacht in het Golden Nugget Hotel in Atlantic City. Nog maar eens een bewijs, popsterren weten van geen ophouden. En ook deze doet op zijn 71ste vlijtig verder. Howard Jones.

Howard Jones. Bij ons scoorde hij nooit superhits. In Engeland kan hij er zo'n 7 voor leggen. Deze haalde er nummer 4. Ik weet het, de vakantie is voorbij. Maar voor heel wat mensen van wat oudere leeftijd, wij dus, laten we het zeggen zoals het is, zijn september en oktober ideale maanden om met vakantie te gaan. Marva bijvoorbeeld zit alweer in Griekenland en heeft er de liefde van haar leven gevonden. Zijn naam Giorgio.

0: suiker in je bloed.
1: Oei, oei, oei, Marva, ik weet niet of dat zo gezond is, hoor. Een man met peper in zijn bloed. Dat moet ik eens aan mijn cardioloog vragen. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Rogue. Oh, ik vind dit een van de allermooiste ballades van de jaren 70. Alles valt zo mooi op zijn plek. Het is bijna een klassieke compositie die nergens geforceerd of vergezocht aanvoelt. En anderen kregen het liedje ook snel in de gaten, zoals daarnet viel zijn naam al, Frankie Valli van de Four Seasons, die het gelijktijdig opnam en aan de haal ging met de Britse en Amerikaanse hit. Joe Dassin nam het dan weer op als Marie-Ange, maar deze versie is de mooiste en was toch een aantal weken lang een hit in Vlaanderen. Rogue en Fallen Angel. Even de trappen op, want de lift doet het niet. Vier hoog, maar het loont de moeite. Johan Vermeer.

Johan Verminnen van zijn crisisalbum van 83 met alleen compaan Tars Lotus. Amper budget, maar talent bij de vleet. En dat leverde dit juweeltje op. Nu de groep die ons graag gelukkig ziet. Je weet wel, de Turtles, de opvolger van Happy Together. You got me.

0: Eleanor, de Turtles in 68. 22 september 94 zag de wereld de eerste aflevering van wat zou uitgroeien tot een mythische reeks. Friends. Ze werd uitgezonden op NBC en lanceerde carrières van Jennifer Aniston en Matthew Perry, om maar twee namen te noemen. En er was natuurlijk dit liedje van The Rembrandts.
1: 100% meezinger.

Rembrandts en het thema van Friends jarenlang dankzij R.E.M., want die weigerden om hun nummer Shiny Happy People af te staan. Dus werd een alternatief gezocht. En valt het je op? Na R.E.M. kwamen de Rembrandts in beeld. Hun naam begon met dezelfde drie letters. Jarig vandaag, rockchick Joan Jett, ze wordt 68.

En ineens was het gedaan. Met het oog op de Rock Top 100 van vrijdag. Want je denkt misschien dat ik mijn midlife-crisis heb met al die rockplaten. Deze meebrulder van 1982. Joan Jett, ze ziet er nog altijd vreed rock en roll uit. Maar zou de enige echte king of rock and roll ook in die top 100 staan? Elvis sluit hier af. Veel plezier met Domi, Sepp en Ann bij Nostalgie Plus.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van

0: worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusselse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier het was.
3: Vijf vrijdagen.
4: Vijf toplijsten.
3: Vijf genres.
4: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
5: Zeer goedemiddag, tot 4 uur mag ik je weer vergezellen op deze dinsdagmiddag hier bij Nostalgie Plus. Met dit uur onder andere Sonny & Cher, Bill Withers, Roxette met The Look ga ik draaien. En ik mag beginnen met ABBA, zometeen. Take a chance on me.
6: Your golden years, Nostalgie Plus.
5: En nu is het tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Bouwbedrijven zijn opnieuw duurder geworden, dat zegt Bouwfederatie en Bild. De prijs van plastic steeg het afgelopen jaar met meer dan 20%. En ook onder meer bakstenen en staal werden meer dan 10% duurder. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor werken steeds meer bouwfirma's met dagprijzen of prijsherzieningen, waarbij ze de prijzen achteraf nog kunnen aanpassen. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van sociale fraude voor bijna 190.000 euro. Dat meldt het arbeidsauditoraat. De tandarts liet twee medewerkers tandheelkundige ingrepen uitvoeren terwijl ze niet het juiste diploma of een RISIF-nummer hadden. Ze zouden onder meer verdovingen hebben toegediend en tanden ontzenuwd. De medewerkers stapten zelf naar de politie omdat ze verplicht en bedreigd werden. Het onderzoek loopt. En tennis. Alexander Blok speelt volgende maand ook op de European Open in Brussel. Dat meldt de organisatie. Ook Ciso Bergs en Raphaël Collignon doen mee. En het wordt ook een speciaal toernooi voor David Coffin. Die kondigde eerder al aan dat het zijn allerlaatste toernooi wordt uit zijn carrière. Coffin is 35 en hoopt nog één keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. De European Open vindt plaats van 17 tot en met 25 oktober. Stilaan meer opklaringen en vrij zonnig met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag afwisselend wolken en opklaringen en 19 graden. En vrijdag belooft weer een stralende dag te worden met veel zon en 22 graden.
4: Dominique Krommen.

De twee leden van Roxette, Marie Fredriksson en Per Gessle, hadden in Zweden al een ijzersterke reputatie. Als soloartiesten, maar ook als Roxette natuurlijk. En in 1989 leerde de hele wereld kennis maken met Roxette. Dat was The Look. Sonny & Cher, ook zo'n muzikaal duo dat potten brak in de jaren 60. The Beat Goes On gaat er zometeen aankomen. Dat is voor na deze van Sheriff Dean.

0: 1 jaar eerder hadden ze alle harten al veroverd met I Got You Babe. En in de winter van 1967, waar de wereld zich opmaakte voor de Summer of Love, kwam het iconische echtpaar met deze parel, The Beat Goes On van Sonny en Cher. En zometeen bij Nostalgie Plus, trek die dansschoentjes alvast aan. Sister Sledge met Got to Love Somebody.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De Big Five.
1: De Big Five. Dat zijn 5 vrijdagen, 5 genres, 5 lijsten. 3 hebben we er al achter de rug. Er komen er nog 2 aan, Nederlandstalig. En aanstaande vrijdag presenteer ik je de Rock Top 100 in de Big Five. Vrijdag vanaf 10 uur hoor je ze allemaal, die 100 classics. Die overigens nog niet vaststaan. Want je mag nog mee bepalen wat er in die lijst terechtkomt. Door even te surfen naar onze website. Nostalgie.plus. Breng daar je stem uit op platen die je heel graag zou willen terughoren aanstaande vrijdag. Na een eerste samenwerking met Sylvester Stallone voor een Rocky-film werd er in 1986 opnieuw aan de deur geklopt bij Survivor voor het vervolg van de volgende Rocky-film. Eerst was dat dus Eye of the Tiger in 1986, deze Burning Heart.

0: Zelf zal hij nooit verwacht hebben dat het zo'n grote hit zou worden, Harry Wayne Casey, toen hij nog extra een nummertje nodig had als opvulmateriaal voor het album van Casey and the Sunshine Band. En het leverde deze dance classic op, die de hitparades en de discotheken in 1975 domineerde. That's the way I like it. En straks naar die oorlog in Cambodja met Kim Wilde.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.

The Sound of Philadelphia met Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. Naar het nieuws van 2 uur doen we met Manfred Mann. There she was.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres.
3: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
4: Nostalgie. Goedemiddag, straks gaan we het een klein beetje rustiger aan doen. Doen we met de Young Rascals en Grooving. Maar dansen eerst met Gloria Gaynor.
5: Your golden years. Nostalgie.
4: I Will Survive staat klaar na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Pink Ribbon lanceert een meldpunt voor mythes en misinformatie over borstkanker. Je kan er vanaf 19 oktober terecht met al je vragen of bedenkingen. Experten zullen dan wetenschappelijk onderbouwde informatie uitwerken en verspreiden. En die correcte informatie is nog altijd nodig. Want zo denken 7 op de 10 mensen dat ze zelf weinig risico lopen, terwijl 1 op de 8 vrouwen borstkanker krijgt. En 6 op de 10 vrouwen kennen onvoldoende de alarmsignalen. Federaal minister van Energie Mathieu Bihey gelooft niet dat kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft hij gezegd in de Kamercommissie. Eerder deze maand bleek dat reactoren onherstelbaar beschadigd zouden zijn na staalafnames van uitbater Engie. Maar minister Bihey spreekt dat tegen en zegt dat het technisch onderzoek nog loopt. De federale regering wil meer inzetten op kernenergie en onderhandelt nu met Engie. En de bekende Brusselse advocaat

Dat Xavier Magnier is overleden, dat meldde Waalse media. Hij pleitte veel grote rechtszaken, maar is vooral bekend als voormalig advocaat van kindermoordenaar Marc Dutroux. Magnier blikte 2 jaar geleden nog terug op het proces Dutroux. Het was naar eigen zeggen de ergste zaak ooit in zijn carrière als advocaat. Magnier werd 91. Stilaan meer opklaringen en vrij zonnig met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag afwisselend wolken en opklaringen en 19 graden. En vrijdag belooft dan weer een stralende dag te worden met veel zon en 22 graden.

De band die erom bekend stond om energieke liedjes af te leveren, die gooide in 1967 het roer helemaal om met deze Grooving the Young Rascals. Andere kant op nu met Steve Miller en The Joker.

0: Na het ongelofelijke succes van Purple Rain 1 jaar eerder moest hij met een nieuw album komen. En dat kwam er in Around the World in a Day met dit opgewekte liedje Prince and the Revolution en Raspberry Beret. Bij Nostalgie Plus maken we straks plaats voor de twist met Chubby Checker, Let's Twist Again. En het verhaal van Mrs. Jones die vreemd ging, hoor je zo meteen. Billy Paul komt eraan. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat, ik heb het
5: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Koning van de twist, Chubby Checker, leverde in de jaren 60 verschillende van die hits af. Eén daarvan was dus Let's Twist Again. Zullen we een keertje teruggaan naar een one-hit wonder uit 1982 bij een zangeres die eigenlijk als choreografe aan de kost kwam. Ze viert vandaag haar 83ste verjaardag. Ik heb het over Toni Basil, die in 1982 dus een one-hit wonder was. Met dit onweerstaanbare en moeilijk uit je hoofd te krijgen, Mickey.

0: Blondie, I'm always touched by your presence, dear. Dat is misschien een goede tip voor onze Big Five Rock.
1: De Big Five.
0: Want die zit er aanstaande vrijdag aan te komen hier bij Nostalgie Plus. Dat is de derde in de rij, want we hebben er vijf klaarstaan. Daarom heet het ook de Big Five. Vijf lijsten op vijf vrijdagen in vijf verschillende genres. En je stem daarvoor is nog altijd welkom voor de Nederlandstaligen en voor de rock via nostalgie.plus. Daar kan je terecht. Rock, dan denken we uiteraard aan de hard rock, want deze stonden mee aan de wieg van dat genre. Led Zeppelin.

0: De disco zoals die kwam overwaaien uit Engeland van The Real Thing. And You To Me Are Everything. Het leek er lange tijd naar uit te zien dat Garland Jeffries een one-hit wonder zou blijven. Dat werd in de jaren 90 onderuitgehaald door een ander hitje dat hij scoorde. Maar ik ga die eerste hit nog een keer draaien van de man. Matador.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Your golden years.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
8: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
15: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
14: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
15: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
16: Nu volgend weekend. Te beslissen in de wedstrijd? Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info.

0: naar zee.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres.
2: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
3: Nostalgie. Goedemiddag. Mag nog een uurtje in je radio zitten met Creedence Clearwater Revival, ABC en zometeen de discotonen van Dan Hartman. Your golden years. Relight My Fire staat voor je klaar. Nostalgie. En eerst maken we tijd voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit samen over de begroting. Want naast de federale ministers moet ook de Vlaamse regering op zoek naar bijna 2 miljard euro om de begroting in evenwicht te krijgen. Minister-president Diependalen legt nu een voorstel op tafel. Wat er precies in staat is nog niet echt duidelijk, maar de voorbije dagen kwamen er al enkele opties naar buiten, zoals het knippen in de subsidies van bedrijven en het niet vervangen van ambtenaren. De deadline is krap. Volgende week legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pink Ribbon lanceert een meldpunt voor mythes en misinformatie over borstkanker. Je kan er vanaf 19 oktober terecht met al je vragen of bedenkingen. Experten zullen dan wetenschappelijk onderbouwde informatie uitwerken en verspreiden. En die correcte informatie is nog altijd nodig. Want zo denken 7 op de 10 mensen dat ze zelf weinig risico lopen, terwijl 1 op de 8 vrouwen borstkanker krijgt. En 6 op de 10 vrouwen kennen onvoldoende de alarmsignalen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn er erg aan toe. De schutter vluchtte eerst weg, maar de politie kon hem intussen oppakken. Ook zijn ouders en grootvader zijn opgepakt. Het wapen dat bij de aanval werd gebruikt lag bij de grootvader. Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de schutter. Opklaringen en vrij zonnig, met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag afwisselend wolken en opklaringen en 19 graden. En vrijdag belooft weer een stralende dag te worden met veel zon en 22 graden.

The Lexicon of Love. Dat was een briljant debuutalbum van ABC. En dit was een van de pareltjes die daarop terug te vinden was. All of My Heart. Diana Ross en The Supremes, die staan voor je klaar met de Motown classic You Keep Me Hanging On. Nu naar Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain?

0: De hitfabriek uit Detroit, die altijd op volle toeren draaide. Het was dus echt aan de lopende band dat de hits naar buiten rolden. Diana Ross en de Supremes was een van de merken van die fabriek in Motown. You Keep Me Hanging On. En zometeen Leo Sayer en Thunder In My Heart hier bij Nostalgie Plus.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil! Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Het beste uit de 60s, 70s.

0: waren al bekend als songwriters duo. Deze Gene McFadden en John Whitehead. Voor onder andere Motown en Philadelphia Records waar ze hits voor schreven. En met deze scoorden ze zelf Ain't No Stopping Us Now.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef gaan we naar een jarige van vandaag. Een jarige dochter van een hele bekende zanger. Zijn naam was Pat Boone. Debbie Boone was de dochter dus van die zanger. Ze viert vandaag haar 70ste verjaardag. En een vergeten groef die ik nog een keertje naar boven tover op deze dinsdagnamiddag is deze You Light Up My Life.

0: Het is een plaat die perfect past bij de Indian Summer zoals we hem beleven dit jaar. Ja, een band die geschiedenis schreef met een sound die zijn tijd ver vooruit was. The Zombies and the Time of the Season. Je ziet de blaadjes gewoon verkleuren als je ernaar luistert. Straks The Police, Every Breath You Take en een meezinger van je welste uit de 70s van The Rubettes zometeen. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Aan het resultaat is er niks aan te horen, maar het werd wel geschreven in een periode dat de bandleden niet zo heel erg goed overeenkwamen op het eiland Jamaica. Ja, de plaat, de ultieme stalkersplaat, Every Breath You Take van The Police.
1: The Big Five.
0: De Big Five, dat zijn 5 vrijdagen, 5 genres, 5 lijsten. En aanstaande vrijdag is het de beurt aan de rockliefhebbers. Een hele dag lang genieten van al die grote rockclassics. En dat kan meegeholpen worden door jou om die lijst samen te stellen, bedoel ik dan, via onze website nostalgie.plus. Daar kan je terecht. En dan zou je eventueel kunnen stemmen op Whitesnake. En toevallig, op deze dag viert een van de leden van Whitesnake, David Coverdale, zijn 75ste verjaardag. In 1987 scoorde ze met Is This Love?

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Van het pizza, bij Pizza Hut.
2: Knaldi.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code Yellow!
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
13: Wauw!
12: Van Vibra.
14: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
15: Ja, ja.
14: En zaterdag Scouts Weekend.
15: Komt goed.
12: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
14: Wauw!
12: Van Vibra.
16: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer, hè.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh. Niklas, hallo.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier, Toos.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei. Dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
22: 5 vrijdagen.
23: 5 toplijsten.
22: 5 genres.
23: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
24: Hey, goedemiddag, een nieuwe Good Vibrations staat in de startblokken en ik beloof je datgene waar Chic over zingt. Good times.
25: Your golden years. Nostalgie plus.
24: Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
26: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit samen over de begroting. Want naast de federale ministers moet ook de Vlaamse regering op zoek naar bijna 2 miljard euro. Minister-president Diependalen legt nu een besparingsplan op tafel die de ministers zullen bespreken. Onderwijsminister Demir van N-VA benadrukte al dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar minister van Energie Melissa de Pratere vindt dat iedereen toegevingen moet doen. De deadline is wel krap. Volgende week maandag wil Diependalen het akkoord al voorleggen in het Vlaams parlement. Op de luchthaven van Charleroi zullen ook morgen nog 42 vluchten geschrapt zijn door de staking van de luchtverkeersleiders. Die staken al sinds vorige week woensdag elke nacht nadat de onderhandelingen over een nachtpremies niets opleverden. In totaal konden al meer dan 200 vluchten niet doorgaan. Mobiliteitsminister Jean-Luc Creux stelt een externe bemiddeling voor om het sociaal conflict op te lossen. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties gestart. Secretaris-generaal Antonio Guterres gaf zijn allerlaatste openingstoespraak, want zijn ambtstermijn loopt na 10 jaar af. Hij had het daarin over de oorlog in het Midden-Oosten en Oekraïne. De boodschap was duidelijk. Het vechten moet stoppen, zegt hij. Verschillende wereldleiders zullen ook nog praten over de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. En rond deze tijd geeft ook Amerikaans president Trump een speech. Voor ons land is onder meer buitenlandminister Prevost aanwezig.

0: Vancouver tot Antwerpen-West. En dan nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot in Berchem. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En een kwartier van Berchem tot Linkeroever, waardoor een ongeval de rechterrijstrook dicht is. Op de R2 richting Stabroek, 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. En op de R4 ring rond Gent richting Zelzaten, ook 10 minuten ter hoogte van Evergem.
1: Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Running Up That Hill van Kate Bush. Goedemiddag, het is 4:10. Ik hoop dat je een even productieve dag gehad hebt als ik. Ik heb best wel veel taakjes kunnen afvinken. Vergaderingen achter de rug ook. En weet je, het leukste voor mij is altijd de afsluiter van de werkdag met een nieuwe Good Vibrations. Vandaag praat ik in de show met Laura Klaes van Testaankoop over tv kijken via de kabel. Want dat kan niet meer vanaf begin volgend jaar. Wat zijn de alternatieven en wat kosten die jou? Laura vertelt het straks. Ik heb het over kunst in de supermarkt. Luisteraar Jeanette uit Laarne laat ons meekijken in haar top 3 voor de Big Five Rock. En ik bezorg je een meezingbare dinsdagnamiddag met de classics van Nostalgie Plus. Straks een zingende dokter uit de 70s. En dit is Billy Joel al. Miss My Life.

0: Animals, The House of the Rising Sun. En over die zon gesproken, er is een nazomeropkomst. Nu eerlijk, ik vind het nu al goed, maar ja, het zou de komende dagen nog beter worden. En zeker in het weekend, want dan klimt het kwik richting 25 graden. Leg die zonnebril maar al klaar. Zet de rosé fris en poets de barbecue al. Dan moet je dat alvast de komende dagen niet meer doen. Zon in de muziek, die heb ik voor jou met Boney M straks. Eerst is aan de Fine Young Cannibals en ook Dr. Hook.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja. Voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
15: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
16: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
17: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
15: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
16: Oh, maar dat is correct.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
19: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
20: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
21: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
22: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
21: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

When You're in Love with a Beautiful Woman. Ik ruil Dr. Hoek in voor een van die hoge 80's stemmen. Roland Gift van Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy. Het is dinsdag namiddag, iets voor 4:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, er ligt een nieuw boek over de Britse prinses Diana in de winkel sinds vandaag. De titel is Zwanenzang en het is geschreven door haar broer Charles Spencer. Een veelbesproken boek nu al, want haar broer doet een aantal opmerkelijke uitspraken over Diana, haar ex-man, koning Charles. Zo zou hij haar eetstoornissen aangewakkerd hebben en was koning Charles verliefd op zijn lakei. Zwanenzang, het is een boek waar het laatste volgens mij nog niet over gezegd is, alhoewel het Britse koningshuis voorlopig stil blijft. En nu we toch in de koninklijke sfeer zitten, supermarktketen Aldi die gaat vanaf zaterdag reproducties van een kunstwerk van prinses Delphine verkopen. Die verkoop die kadert in een actie voor Warme William. Dat is een goed doel dat mentale welzijn van jongeren bespreekbaar maakt. En Delphine die is al een tijdje nauw verbonden bij die organisatie. Morgen maakt ze in Gent een kunstwerk bekend voor die organisatie. Een muurschildering waarvoor Delphine zich geïnspireerd heeft op de verhalen van een aantal Gentse jongeren met mentale problemen. En reproducties van die muurschilderingen kan je dan vanaf zaterdag bij Aldi kopen voor €25 per stuk. En de Amerikaanse staat Californië krijgt haar eigen Dolly Parton Day. Voortaan wordt ieder jaar op 25 september de overleden country zangeres gevierd. Waarom denk je dan op 25 september? Is daar een reden voor? Ja, eigenlijk wel. Want zoals je wellicht wel weet, schrijven ze in Amerika data anders. Eigenlijk zeggen ze eerst de maand en dan de dag. Dus eigenlijk september 25. Of als je het in cijfers zou zeggen, 9-25, een verwijzing naar haar grote hit, Mine 2-5. Daarom is dus gekozen voor 25 september. En de gouverneur van Californië zegt dat ze die dag vooral de herinneringen aan Dolly Parton levendig willen houden. Zoals zij ook altijd was. Hè, vol vreugde, vol gratie en met een heel groot hart. En ik vind het sowieso een heel mooie zaak dat muziek van zo'n straffe zangeres gewoon in ere blijft en dat we die blijven herinneren. Goeie zaak is het sowieso.

The Final Cannibals, She Drives Me Crazy. Straks misschien wel het mooiste duet uit Nederland. En eentje voor iedereen die crazy is like a fool. Muziek van Boney M. Na de files die waarin je 10 minuten aanschuift of meer op de Antwerpse ring richting Nederland, vlieg je 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West en nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en nog eens een kwartier van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring komen er 10 minuten bij van Expo tot Machelen. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzate, 10 minuten ter hoogte van Evergem. En op de E17 naar Antwerpen ook 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. She's crazy like

0: Het is volgende week de Big Five Nederlandstalig en ik verwacht dat deze hoog gaat eindigen. Pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Ik blijf in Nederland met de Cats en straks ook die set. De openingszin. Maar eerst ga ik jou al een beetje opwarmen voor de Big Five Rock. Nu vrijdag hoor je hier bij Nostalgie Plus de grootste rock classics in een top 100. Vrijdag, uitzonderlijk al vanaf 9 uur 's ochtends. Want ja, die rockplaten zijn vaak een stukje langer. En als je nog moet stemmen, dan doe je nu misschien wel inspiratie op in dit spelletje. Want we gaan opnieuw quizzen en ik ben vandaag dus op zoek naar een rock classic die begint met deze openingszin. A church house, gin house, a schoolhouse, outhouse. On highway number 19, the people keep the city clean. Welke rock classic begint dus met deze zin? Als je het weet, speel even mee en stuur mij het antwoord, de titel en ook de naam van de artiest of van de groep. Want ja, dat doe je niet zomaar. Meespelen doe je voor 4 filmtickets. Die kan jij winnen als je dus deze openingszin herkent. A church house, gin house, a schoolhouse, outhouse. On highway number 19, the people keep the city clean. Bij welke song hoort deze openingszin? Je mag het nu laten weten en dat doe je in een bericht via de website nostalgie.plus of via WhatsApp. En dat kan op ons nummer 0477 900 800.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

komen uit de stad van de gekleurde huizen, de klompen en de paling. Het vissersdorp Volendam. De Cats met Let's Dance. En dit is George Michael met Wham. Hij was 19 en begon eindelijk een beetje te geloven in zijn schrijverskwaliteiten toen dit uit zijn pen kwam. Freedom, een van die grote hits uit een lang lijstje voor George Michael. En...

0: She Likes Weeds. Dit was T-Set.
1: De openingszin.
0: En vandaag is mijn kandidaat Marian. Marian uit Bikkebus. Marian, een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Bikkebus, daar heb ik nog nooit van gehoord. Waar ligt dat, Marian?
2: Dat ligt bij Ypres in West-Vlaanderen.
0: Oké, okay, goed, leuk. Maar jullie zijn niet in Bikkebus op dit ogenblik, want eigenlijk gewoon op vakantie.
2: Wij zijn op een camping in Westende.
0: Oké, okay, en dan gaat de...
2: camping.
0: Ja, en dan gaat de radio, dan gaat Nostalgie Plus gewoon mee op vakantie.
2: Die gaan mee. Wij luisteren altijd naar Nostalgie.
0: Fijn, Plus. Fijn. Zo moet dat zijn. Goed, kijk, je hebt meegespeeld met de openingszin. Vandaag met deze opgave.
2: Ja.
0: A church house, gin house, a school house, outhouse on highway number 19. The people keep the city clean. Van welke classic is dat de eerste zin, denk jij, Marian?
2: Dat is van Nutbush City Limits, van Tina Turner.
0: Ja, klopt helemaal. Ike en Tina Turner zie ik hier in jouw berichtje staan. Dat ze juist een paar luisteraars die dachten eerder aan Steamy Windows, maar dat is het niet. Ik begrijp de verwarring wel een beetje. Het is inderdaad Nutbush City Limits. Het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Marian, proficiat.
2: Dank je wel.
0: Welk genre film zie jij graag?
2: Oorlogsfilms of romantische films, maar ook.
0: Ja,
2: of detectieve.
0: Dat is een heel divers gamma, hè? Van oorlogsfilms naar romantische films. Eigenlijk een beetje van alles dus.
2: Een beetje van alles, ja.
0: Fijn, dan wel. Kijk, ik zou zeggen, kies iets leuk uit en ga bonte kosten naar de film. Goed idee. En veel plezier daar nog in Westende, hè?
2: Ja, dankjewel.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: 5 vrijdagen.
6: 5 toplijsten.
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
7: We gaan samen sporten en het wordt iets speciaals, want we gaan kung fu fighten in het gezelschap van Carol Douglas. Your golden years, nostalgie plus. Het is 5 uur en Frauke Caljon heeft nieuws.
8: Goedemiddag. Amerikaans president Trump is aangekomen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Daar geeft hij op dit moment een toespraak op de algemene vergadering. Hij begon die met veel lof voor zichzelf, want volgens Trump is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol. Trump sprak ook over de oorlog in Iran en hij herhaalt dat hij nooit zal toestaan dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt. Hij benadrukt wel dat hij de conflicten zoals die in Iran en Oekraïne zo snel mogelijk wil oplossen. De Vlaamse regering zit samen over de begroting. De ministers moeten op zoek naar bijna 2 miljard euro. Minister-president Diependalen legt een besparingsplan op tafel. Onderwijsminister Demir van N-VA benadrukte dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar minister van Energie Melissa de Prater vindt dat iedereen toegevingen moet doen. De deadline is krap. Volgende week maandag wil Diependalen het akkoord voorleggen in het Vlaams parlement. Op de luchthaven van Charleroi zullen ook morgen nog 42 vluchten geschrapt zijn. Door de

0: zichzelf niet langer meer in die nieuwe koers. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog altijd vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden.
1: De files met een verliestijd van een kwartier of meer, dit zijn ze. De langste file staat op de R4, de ring rond Gent richting Zelzaten. Er komt een half uur bij tussen de Brugse Vaart en Evergem. Die is daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
2: Good Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

0: Noem het gerust, een 80s one-hit wonder. En zo waren er wel wat, eerlijk gezegd. I Won't Let You Down van PhD. Kijk jij nog tv via de kabel? Wel, dan ga je op zoek moeten gaan naar een alternatief. Hoe komt dat? En ja, hoe moet je in de toekomst dan naar je tv kijken? Laura van ten Staankoop, die heeft het er straks over. En ik kijk ook al even vooruit naar de Big Five Rock van vrijdag. Met het stemlijstje van de luisteraar Ginette. Dat is voor over een kwartiertje ongeveer. Eerst natuurlijk extra veel muziek, zodat jouw vooravond nog zo vlot vooruit gaat. Zo heb ik er eentje klaarstaan van de Birds. Altijd fijn, de Mr. Tambourine Man. Eerst een Franstalig nummer. Het is te zeggen, een nummer dat origineel uit het Italiaans komt, maar dat nog zoveel bekender is in de bewerking van Dalida. Dalida, die trouwens vroeg aan Alain Delon om de mannelijke stem op het liedje in kwestie in te zingen. Alain Delon, met wie ze al jaar en dag bevriend was. En hij stemde met veel plezier in. Parole, parole. Dalida en Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: The Birds, bij Nostalgie Plus, Mr. Tambourine Man. Straks een goede, grote 80s hit van Phil Collins. Zijn studio staat klaar, Art Garfunkel ook. En de warmste stem van de 70s. Een hele zwoele, een hele sexy stem. En dat zal ook wel voor een stuk aan de liedjes liggen. Barry White. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elk medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas.
12: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.
15: Your Golden Years.
16: Your Golden Years.
17: I've heard people say that too much of anything is not

0: Het is een beetje zoals met zijn muziek, daar krijg je ook nooit genoeg van. I can't get enough of your love, babe, Barry White.
1: The Big Five Rock.
0: Vrijdag wordt het een extra stoere dag hier bij Nostalgie Plus. En dat heeft alles te maken met de lijst die klaarstaat in onze Big Five. Want vrijdag concentreren we ons op de rockmuziek in de Big Five Rock. Een hele dag door de grootste rockclassics. Je kan je stem nog uitbrengen via onze website nostalgie.plus. Doe dat zeker. En vrijdagochtend om 9 uur begint de lijst. Een uurtje vroeger dan gebruikelijk. En dat heeft alles te maken met de lengte van rockplaten, want die zijn vaak een stukje langer. En dus ga je ook extra lang kunnen genieten van al die goede rockmuziek. Vrijdag vanaf 9 uur. Jeanette uit Laarne, die heeft al gestemd. Jeanette, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jeanette, ik heb jouw stemlijstje hier bij mij liggen. Overloop het even, wat staat er in jouw top 3?
2: Op de derde plaats heb ik Cradle of Love van de Golden Earrings. Mm-hmm. Dat is wel de keuze van mijn alfabet. Dat is Alex, dat is mijn echtgenoot.
0: Oké.
2: En dan op de tweede plaats heb ik Elvis. Dat is natuurlijk de rockkoning.
0: Ja.
2: En ik heb een liedje gekozen, Viva Las Vegas. Omdat dat ook een superdansje is. En als eerste heb ik dus Crazy Little Thing Called Love van Queen.
0: Ja. En dat is een nummer dat jou ook aan het dansen krijgt, hè, Jeanette?
2: En dat is echt mijn favoriet dansliedje. Maar ik beluister het ook altijd gezongen door Dwight Yoakam. En dat is een countryzanger.
0: Oké, ja, en dat is geen toeval. Want jij zit in een dansgroep, jullie dansen ook country. En ja, je hebt daar een dansje dus effectief op, hè?
2: Ja, een zeer goed dansje.
0: Ja. Zeg, doe je dat vaak? En met wie doe je dat zo, country dansen?
2: Dat doe ik met dansvriendinnen en soms dansvrienden ook. En dat is twee keer in de week de vrijdag en de donderdagavond. En de vrijdagnamiddag ook.
0: Oké, goed. Leuk. Lijkt me ook wel niet zo makkelijk, hè, dansen op country?
2: Ja, zo gelijk op dat ze in hand zeggen, je mocht nooit niet pleuren.
0: Ja.
2: Dus je begint met gemakkelijke pasjes en je bouwt dat stilkens aan op. En achter een paar keren, dan ben je bij de grote al.
0: Oké. Zou je een stijve hark zoals mij zelfs aan het dansen kunnen krijgen, Jeanette?
2: Ik durf van wel.
0: Mezelf uit de omgeving van Gent. Dus kijk, wie weet dat het er ooit wel van komt. Fijn.
2: U bent uitgenodigd, zeker.
0: Jawel, dat is leuk te horen. In ieder geval een heel fijne nummer 1 ook. En die ga ik alvast voor jou spelen. Benieuwd waar hij gaat eindigen, hè? Nu vrijdag in de Big Five Rock. Crazy Little Thing Called Love van Queen. Dank je wel voor je stem, Jeanette. En geniet van jouw nummer 1.
2: En we doen dat zeker met een dansje.
0: Super, dank je.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Ik heb al een uitnodiging voor het dansen in de bus. Geloof mij, ze weet niet waar ze aan begint, Jeanette. Crazy Little Thing Called Love van Queen. En zometeen Phil Collins met Soo Studio. Eerste weg op voor de files die waarin je een kwartier verliest, of meer natuurlijk, op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je eerst 20 minuten aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 25 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring, 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzate verlies je een kwartier van Evergem tot Wippelgem. En op de 313 naar Antwerpen ook een kwartier tussen Ranst en Antwerpen-Oost.

0: Ronnie stuurt via WhatsApp dat hij zijn terras in herfstmodus aan het zetten is. Alles al een beetje aan de kant. En dat doet hij met Nostalgie Plus op de achtergrond. Kijk, dat vind ik nu een goed idee. Want dan kunnen je buren meegenieten van jouw muziek op het terras. En misschien steken ze nog wel iets op van Laura van Testaankoop. Want ze heeft een paar goede tips voor wie nog via de kabel TV kijkt. Straks eerst gaat Michael Jackson de discotour op. En Badfinger heb je ook te goed. Come and get it.
1: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM.
2: Do-do-do-do-do.
1: Leef gerust.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Altijd goed, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Straks eentje van Cockrobin, Thought You Were On My Side. En ook America nog. Op dinsdag trakteert Laura Kleijs van Testaankoop jou gratis en voor niks op een aantal consumententips. Laura, een goede middag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Hey Laura, binnenkort is het gedaan met tv kijken via de kabel. Wat het gevolg daarvan is en wat de alternatieven zijn, daar gaat het vandaag over. De eerste stap die zet Telenet volgende week al, want vanaf 1 oktober stoppen ze met de ondersteuning van hun ja, ondertussen toch wel iconische digiboxen. Laura, wat betekent dat voor mensen die er zo eentje hebben?
1: Ja, die gaan eigenlijk gewoon steeds minder en minder goed werken. Hè? Want Telenet is eigenlijk al wel jaren bezig om die digiboxen wat uit te faseren. Als je de voorbije jaren een abonnement hebt afgesloten, ja, dan krijg je ook al zo'n tv-box die op internet werkt. En ja, die digiboxen die nog via de kabel-tv krijgen, die gaan steeds minder functionaliteiten hebben. Dus tegen het eind van het jaar ga je niet meer vooruit kunnen kijken in de tv-gids bijvoorbeeld. Je gaat geen opnames meer kunnen plannen. Je gaat niet meer kunnen terugspoelen. Eigenlijk ga je enkel nog gewoon ja, live tv kunnen kijken en dan live kunnen beslissen om iets op te nemen en dat dan nog wel bekijken natuurlijk.
0: Oké, maar het is dus niet dat je geen tv meer gaat kunnen kijken?
1: Nee, dat is voorlopig toch niet de bedoeling. Nu, dat is dus wel hetgeen wat eraan zit te komen vanaf begin 2027 dus.
0: Okay.
1: Nu, goed, Telenet heeft wel gezegd dat ze eind dit jaar nog eens zullen bekijken of ze dat niet toch nog een klein beetje langer kunnen aanhouden. Maar ja, het is wel zo, die kabel-tv, dat gaat binnenkort stoppen.
0: Ja, de switch zal sowieso komen. En als je ja, je digitale tv wil houden met vooruitspoelen, terugkijken en opnames plannen, dan moet je dus een nieuwe box nemen, begrijp ik.
1: Ja, en trouwens dat eigenlijk niet alleen, want ja, die tv-boxen die werken op internet.
0: Uh-huh.
1: Dus als je nog geen internetabonnement hebt, dan moet je dat ook gaan nemen.
0: Ja, oei, ook dat nog. Ja, want ik kan me voorstellen dat er nu nog wel veel mensen gewoon tv kijken zonder internet.
1: Ja, dat is zo. En die mensen, we moeten wel eerlijk zijn, hè, die zaten de voorbije jaren wel gewoon goed bij Telenet, want Proximus biedt al meer dan 10 jaar geen tv meer aan als je er niet ook op internet bij neemt. Ja, maar dus, ja, die mensen moeten dus ja, overschakelen naar een abonnement met internet en dat kost bij Telenet toch wel wat. Hè. Het goedkoopste internetabonnement daar kost toch al €56 per maand.
0: Okay,
1: dus voor iemand die dat niet nodig heeft, is dat toch wel wat geld. Hè?
0: Ja, zeker. En biedt Telenet dan ook oplossingen aan voor die mensen?
1: Ja, dus dat wel op zich. Specifiek voor die mensen die nu enkel een tv-abonnement hadden, ja, gaat Telenet wel een korting aanbieden op het internetabonnement. Maar eigenlijk vinden wij dat Telenet en trouwens alle operatoren ook gewoon tv-abonnementen moeten aanbieden zonder internet. Want ja, oké, die tv-boxen ja, die werken dan wel met internet. Maar goed, ja, je kan dat ook wel regelen dat enkel dat boxje internet krijgt dat nodig is om tv te kijken. Trouwens, dat is ook de manier waarop Proximus dat in de beginjaren van Belgacom TV in der tijd nog gedaan heeft. Gewoon voldoende internet voor dat boxje, punt gedaan.
0: Ja, of dat internet van een andere operator komt. Kan dat ook?
1: Maar ja, tuurlijk. Ja, en dat zou toch ook gewoon een mega goede oplossing zijn.
0: Vind ik wel.
1: Ja, toch? Maar goed, als je dus in die situatie zit dat je moet switchen, ja, dan moet je misschien eens kijken naar aanbiedingen van andere operatoren. Hè? Want je kan wel eens een keer een goedkoper abonnement gaan zoeken als je nu dan toch moet switchen.
0: Ja, oké. Okay, goed. Fijn. Trouwens, jullie met Testaankoop doen daar ook nog wel iets rond, dacht ik, hè?
1: Ja, want als je wil dat Testaankoop je daarbij helpt, dan kan je uiteraard als lid van Testaankoop bellen. Of je kan naar ons evenement komen op de Heizel.
0: Ja.
1: 14 en 15 november, dat heet Welcome Home. Je vindt daar eigenlijk alles rond consumentvriendelijk wonen onder één dak. Dus is ook bijvoorbeeld energie en huishoudtoestellen. En je kan je telecomcontract laten nakijken door onze experten en dan misschien eens praten over een nieuw, goedkoper misschien.
0: Oké, okay, fijn. En intussen is dag zeggen aan jou, vermoed ik, Laura.
1: Maar dat kan ook. Ik loop daar uiteraard ook rond.
0: Oké. Maar ik onthoud, het is het moment om nu te kijken voor een alternatief als je momenteel nog gewoon tv kijkt via de kabel. Laura, bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Bijna 6 uur en dus is het aan Anne, jouw verhaal zometeen. En Anne wil vandaag het over de liefde hebben. Zou jij vandaag voor de liefde je leven nog helemaal durven omgooien en bijvoorbeeld verhuizen naar de andere kant van het land of wie weet naar het buitenland? Laat het maar al weten. Het gaat er dus straks over na 6 uur en na deze mooie van America.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
1: Samen tot 8 uur met de classics van toen en jouw meest romantische verhalen. Let's stick together. Your golden years. Nostalgie plus. Brian Ferry neemt over na nieuws van Frauke. Goedenavond, Frauke.
2: Goedenavond. Amerikaans president Trump heeft gespeeched op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Die toespraak duurde iets langer dan een half uur, terwijl hij eigenlijk maar een kwartier mocht praten. Trump begon zijn speech met veel lof voor zichzelf. Volgens hem is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol. Trump sprak uiteraard ook over de oorlog in Iran. Er zijn volgens hem twee opties, totale vernietiging of een deal. Trump zei ook nog dat hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil oplossen. En hij gelooft ook dat het conflict sneller opgelost zal zijn dan we denken. Op de luchthaven van Charleroi zullen ook morgen nog 42 vluchten geschrapt zijn door de staking van de luchtverkeersleiders. Die staken al sinds vorige week woensdag elke nacht nadat de onderhandelingen over een nachtpremie

0: uitgepakt in de mixed relay. Filippo Ganna loodste zijn team naar de overwinning. Hij krijgt zo revanche nadat hij in de individuele tijdrit nipt naast het goud greep. Frankrijk werd tweede en Zwitserland derde. Ons land deed niet mee aan deze discipline. Onder meer Lotte Kopecky en Remco Evenepoel kozen voor rust en focussen zich op de wegritten komend weekend. Vanavond en vannacht bewolkt met minima tot 13 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden.
1: Dankjewel, Fraukje. En verkeer komt er ook nog even door fietsen. File rijden op de Antwerpse ring richting Nederland. 42 minuten van Antwerpen-West tot Berchem door een ongeval. Op de Brusselse buitenring 27 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 25 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de R4 Gent-Mariakerke-Zelzate 17 minuten ook van de Evergemse Steenweg tot Wippelgem. En op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 16 minuten file rijden van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord.

Let's Stick Together. De romantiek kent hoogdagen op televisie met programma's als Blind Getrouwd en B&B Zoekt Lief. Nog één keer alles voor de liefde, zo lijkt het wel. Hoe zit dat bij jou? Zou jij voor de man of vrouw van je leven alles ondersteboven durven gooien of deed je dat al? Een verhuis, een nieuw gezin, je huidige relatie verlaten. Jouw liefdesverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Ik hoef je niet te vertellen dat ik wel heel benieuwd ben naar wat er uit de bus komt vanavond.

En we zijn vertrokken. Jouw liefdesverhaal richting Aalst. En Hilde, die na haar scheiding nooit meer had gezworen. En toen kwam Mark, 7 jaar later nog zo blij, schrijft ze. We zijn heel graag samen, reizen en eten bijna iedere avond samen. Met ieder ook een eigen voordeur. Dus radicaal misschien niet, maar wel niet nooit meer. Ja, nog lang, lang, lang. En gelukkig, Hilde.

0: Level 42, To Be With You Again. Beetje thema van vanavond, de grote liefdesprong. Zette jij ooit alles op alles om de liefde van je leven te vervoegen? Of zou je dat vandaag nog doen, een laatste keer misschien? Geïnspireerd door programma's als Blind Getrouwd en B&B Zoekt Lief. Jouw meest romantische verhalen. En de soundtrack daarbij zometeen van Tom Jones en Joe Dassin.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De nieuwe Volvo EX60. Remember me. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: Tom Jones, what's new pussycat? Bij mij verschijnt er altijd een beeld van Tom en Jerry als ik dit hoor. Ik laat me vanavond ook inspireren door romantiek op televisie. Want daar nog meer te zien is trouwens. Dat hoor je wekelijks bij Sepp van Isabel de Ridder. Zo ook morgen. Dan komt ze langs over een nieuwe documentaire over Mr. T. Die je nog wel kunt kennen van The A-Team en van Rocky 3. Mr. T, I Pity the Fool. Sinds kort te bekijken op Netflix. En meer daarover morgen tussen 4 en 6 in Good Vibrations.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.
3: Nostalgie Plus.
0: Good Vibrations met Sebastian. En vrijdag aan de aftrap van die Big Five Rock vanaf 9 uur.

Paul Young and Love of the Common People, dat is ons thema vanavond. Jacques die verliet Gent voor zijn grote liefde in Hasselt, schrijft hij. Mijn ouders begrepen niet waarom ik het zo ver ging zoeken, maar ik was smoorverliefd. Intussen 56 jaar getrouwd. Ik werd advocaat en uiteindelijk is zij mij weer tot in Gent gevolgd. Ja, tweerichtingsverkeer, Jacques, dat werkt nog alles in de liefde. Wil je me nog wel? Hang dan een geel lint rond de Oude Eik. Het verhaal van Dawn featuring Orlando, zometeen hier bij Nostalgie Plus.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.

Beverly Craven, Promise Me. Hoe gek maak of maakte jij het ooit voor de liefde? Nostalgie.plus om jouw verhaal te delen. Machteld zou voor een goed lief Vlaanderen voor Sicilië verruilen. Zeker schrijft ze als daar toevallig een maffiabaas op haar wacht. Moet ze zelf maar verder invullen. Benny heeft voor zijn liefde dan weer alles over tot in de eeuwigheid. Amai, dat kan tellen. Maar Christel, die weet dat je soms ook gewoon voor jezelf moet kiezen. Na een heel zware periode begon ze opnieuw en vormt ze intussen al 18 jaar een nieuw gezin met, zoals ze dat zelf noemt, een goeie. Al zou ze hem soms achter het behang willen plakken, zeker wanneer hij haar koekjes opeet en de lege zak laat liggen. Dat is herkenbaar, hè?

Zo ongeveer klonk dus mijn geboortejaar 1969 met Venus en Shocking Blue. We hadden allebei al een huwelijk achter de rug toen we elkaar op 2 mei 2010 in Gent leerden kennen, klinkt het bij Nadine. Een jaar later heb ik mijn woonst en werk achtergelaten om bij hem in Grimbergen te gaan wonen. In 2013 zijn we getrouwd, 10 mooie, dankbare jaren samen. Maar in 2020 is mijn man helaas overleden. Dankjewel Nadine voor jouw verhaal. En ja, wie weet, de liefde is heel onvoorspelbaar. Of je houdt de herinnering. Jouw liefdesverhaal nog een goed uur. Zeer duidelijk, hè, met deze erbij.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Kom, laat je eens.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
15: Beetje somber buiten, maar er hangt nazomer in de lucht. En de liefde hier vanavond. Veel liefde. Jouw verhaal.
16: Your golden years. Nostalgie.
15: En er is het nieuws van 7, dat krijg je van Fraukje. Goedenavond, Fraukje.
17: Goedenavond. Er komt nu al kritiek op het besparingsplan van minister-president Matthias Diependalen. De Vlaamse regering zat er vanmiddag over samen, want ze moeten op zoek naar bijna 2 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Er is nog veel werk en het plan is nog niet wat het moet zijn, zeggen zowel CD&V-minister Krevits en vooruit-minister De Prateren. Ook N-VA-minister van Begroting Ben Weitz is nog niet tevreden. Morgen komen er werkgroepen samen om een aantal zaken uit te klaren. Diependalen wil dit weekend al een akkoord. Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de Verenigde Naties. Hij begon zijn toespraak met veel lof voor zichzelf. En volgens hem is het land sterker dan ooit en is zijn beleid enorm succesvol. Trump sprak uiteraard ook over de oorlog in Iran. Er zijn volgens hem 2 opties, totale vernietiging of een deal. En daarnet heeft Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio ook gezegd dat de Verenigde Staten openstaan voor een ontmoeting met Iran. Maar er is nog niets concreet vastgelegd. Groenland, de Verenigde Staten en Denemarken hebben een veiligheidsakkoord gesloten. President Trump, de Deense premier Mette Frederiksen en de Groenlandse regeringsleider Nielsen ondertekenden het in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Trump is tevreden en sprak van een fantastische relatie die goed is voor de NAVO. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Italië goud gepakt in de mixed relay. Filippo Ganna loodste zijn team naar de overwinning. Frankrijk werd 2e, Zwitserland 3e. Ons land deed niet mee aan deze discipline. Onder meer Lotte Kopecky en Remco Evenepoel kozen voor rust en focussen zich op de wegritten komend weekend. Vanavond en vannacht bewolkt met minima tot 13 graden. Morgen begint grijs, maar al snel komt de zon er weer volop door bij 22 graden. Donderdag iets meer wolken, maar wel nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag en in het weekend veel zon en temperaturen tot zelfs 25 graden.
15: Komend weekend wegritten en op onze wegen file rijden op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 19 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ergens anders schuif je niet langer aan dan een kwartier.
13: Jouw verhaal.

en Marleen vieren onze classics tijdens een weekje Centerparks. Groetjes daar, hè, jullie twee. En volgens mij vieren ze ook de liefde in die VIP-cottage met jacuzzi en sauna daar. Hoe ver ging jij of zou je gaan voor de liefde? Dat is mijn vraag vandaag. Centerparks, verhuizen, je job opgeven, je hele hebben en houden achterlaten. Hoe crazy was jij ooit voor de liefde? Of wil je nog één keer zijn? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Heel benieuwd naar wat er hier vanavond nog allemaal naar binnen fladdert.

Rod Stewart van op zijn huwelijksbootje, zo lijkt het wel. Zo officieel hoeft het niet voor iedereen. Hè? Hoi aan, zegt Eddie. Voor de liefde verhuizen? Nee, dank u wel. Mijn vriendin woont in Antwerpen, ik in Mechelen. En dat werkt perfect. 5 dagen samen, maar daarna gaat ieder weer naar huis. Zij geen last van mijn gesnurk en ik hoef niet mee op om 6 uur. Eddie, weet je hoe Ivan Elleman dit zou noemen? Ik denk het wel, hoor. Love pains. Ja, hoort er ook bij.

0: had ik zelf al een tijd niet meer horen voorbijkomen, deze van Yvonne Elm. En Domi zou zoiets een vergeten groef kunnen noemen. Maar zo vergeten is ze ook weer niet. Hè. De echte zonderlinge, die haalt Domi hier naar boven morgen ook weer. Tussen 1 en 4. De poppen aan het dansen, zometeen met Jimmy Cliff. En ook een beetje met Jim Croce.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh. Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: geen Jimmy Cliff natuurlijk, maar Cliff Richard die de poppen en misschien ook wel jou aan het dansen kreeg. En vrijdag wordt dat dansen het bangen of toch het stevigere danswerk bij de Big Five Rock. Jouw keuzelijstje via nostalgie.plus als het nog niet is gebeurd. En vertel ons misschien ook wat er absoluut niet mag ontbreken. Een hele goede avond, Betty.
1: Goedenavond.
0: Jij bent niet speciaal een rockfan, heb je me verteld. Maar toch drie stemmen voor die Big Five Rock.
1: Inderdaad. Maar het is geen echte rocknummers.
0: Je vond het geen echte rocknummers?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Ja, je bedoelt waarschijnlijk dat ze niet zo heel erg stevig klinken of zo.
1: Nee, inderdaad, ja.
0: Want je kiest wel, het zijn echt wel, zeker Scorpions heb je voor gekozen, onder andere is echt wel een rockgroep.
1: Oké, maar het nummer dat ik gekozen heb is een beetje rustiger.
0: Ja, Still Loving You, dat is echt een plakker, hè?
1: Voilà.
0: Een klassieker ook van op de dansvloer, herinner ik mij, van op de Vuiven.
1: Oké, ja, inderdaad.
0: Ja, en dan heel stevig. Foreigner, Cold as Ice, dat is toch een beetje rock'n'roll, hè?
1: Ja, maar dat blijft gewoon goed.
0: Ja, voilà. Ja, dat staat als een...
1: Dat is geen Creedence Clearwater Revival.
0: Ja. Nu begrijp ik wat je bedoelt.
1: Begrijp je?
0: Okay. Ja, maar ik vermoed dat er ook binnen het rock... Dat heb ik... Sinds mijn kinderen wat groter zijn, heb ik door dat binnen het rockgenre dat er nog heel veel andere subgenres, of zal ik maar zeggen, zijn.
1: Ja,
0: dus het is redelijk breed.
1: Waar, ja.
0: En dan, ja, Buzzcocks vind ik ook zo'n toffe. Lowdown,
1: ja. Gewoon 50 jaar oud en nog steeds steengoed.
0: Ja, dat is een beetje met alle nummers hier, hè, denk ik. Niet dat ze allemaal 50 jaar oud zijn, maar... Ja, echt nog altijd heel actueel, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Het treedt ook nog altijd op, heb ik gehoord.
0: Is het echt? Ah, zou ik niet weten.
1: Het treedt nog altijd op. Wat ik wel speciaal aan hem vind... Je zou eigenlijk denken dat het een zwarte man is, maar hij is een witte man die zo'n zware soulstem heeft.
0: Ja. En dat had je niet verwacht.
1: Ik vind als je die plaat hoort, dan verwacht je dat niet.
0: Ja.
1: Dan zou je echt zeggen dat dan eerder naar de stijl van de Michael Jackson kan gaan qua stem.
0: Ja.
1: Maar ja, nee.
0: Ja, het is heel vreemd met stem. Als je niet de persoon ziet die erachter schuil gaat en dan plots wel, dan heb je soms zoiets van, oh, dat had ik me helemaal niet zien aankomen.
1: Ja. Hij is ook niet meer jong. Ja, dat kan ook niet. Hè. Als de muziek 50 jaar oud is.
0: Ja, dan kan het moeilijk anders, hè. Maar jong van hart waarschijnlijk, hè.
1: De stem is nog altijd zeer stevig.
0: Ja, zeer stevig en nog zeer helder dan eigenlijk ook.
1: Nog zeer helder,
0: ja,
1: voilà.
0: Ja. Betty, jij bent opgegroeid met muziek, heb je me gisteren ook laten weten. En de kleinkinderen, die voed je ook op met muziek.
1: Nostalgie plus, inderdaad.
0: Ja.
1: Mijn kleindochters... slapen regelmatig bij ons en dan staat Nostalgie Plus op. En mijn dochter luistert naar een andere radiopost.
0: Ja.
1: En dan zijn ze niet blij. Voilà.
0: En wat zeggen ze dan?
1: Dat bij Nanook veel leuker is met Nostalgie Plus.
0: Ah, voilà. Ja,
1: voilà.
0: Je verkondigt een blijde boodschap, hè?
1: Zo voilà, dus...
0: voor ons.
1: Nee, ze kennen alles van Michael Jackson, Daddy Cool.
0: Ze gaan misschien ook stemmen.
1: De muziek van de 70's ook heel goed, voilà.
0: Ja, ik zeg ze kunnen ook stemmen.
1: Ah, ze kunnen ook stemmen, hoor.
0: Ja.
1: Ze zijn eigenlijk nog niet op dingen. Ze zijn 10 en 8, dus...
0: Ah ja,
1: nog
0: met een beetje hulp.
1: Nog een beetje jong, hè.
0: Dat is voor de volgende generatie.
1: Voilà.
0: Ja, is goed.
1: Een paar jaar mogen ze meestemmen.
0: Ja. Betty, zit je klaar vrijdag vanaf 9 uur?
1: Ik zit klaar van 7 uur.
0: Van 7 uur? Oké, dat zegt alles. Meer moet ik eigenlijk niet zeggen of niet weten. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel om even aan de telefoon te komen.
1: En, heel graag gedaan.
0: En misschien tot binnenkort.
1: Wie weet.
0: Tot op de koffie of zo.
1: Oké, okay. Op de thee.
0: Voilà. Groetjes aan Betty. Joe.
1: Dank je. Dag aan. Dag.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: Vanavond telt dat ook mee als romantisch moment. Absoluut, hè Benny. Beetje andere insteek als de mijne, maar wel een variatie op het thema. De wereld op zijn kop door de liefde. Als je de zon zoekt, die is in aantocht. Letterlijk met Casey en de Sunshine Band. Of in de stem voor van Eddie Grant, zo dadelijk.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

hele mooie, straffe en eerlijke verhalen hier in mijn mailbox. Je leven overhoop voor de liefde. Isabel schrijft, ik verloor 1,5 jaar geleden mijn man Dirk. En dat doet nog altijd veel pijn. Ik mis de knuffel en de genegenheid. Ik ga niet op zoek naar iemand, maar als er ooit iemand op mijn pad komt, dan zal ik wel zien. Alleen moet ik klik na zoveel jaren samen met Dirk. Echt wel heel sterk zijn, snap ik helemaal, Isabel. En ook mooi, maar je weet maar nooit hè, wie je zo onderweg nog ontmoet. Op Kennedy of een andere boulevard.

More Than a Number in My Little Red Book. Met deze van The Drifters besluit ik mijn romantische bui van vanavond. Morgen zoeken we het in een heel andere hoek. Heel wat mensen blijven tegenwoordig langer doorwerken, ook na hun pensioen. Ja, geen luxe met de huidige brandstofprijzen. Wat kies jij? Werk jij na je pensioen nog door? En zo ja, waarom? En stel dat je morgen niet meer hoeft te werken, zou je dan stoppen? Stoppen, doorgaan of opnieuw beginnen? Deel nu al via nostalgie.plus. Zo dadelijk Your Golden Years met Supertramp na 8 uur. En zometeen knallen de bubbels na dit absolute feestje van Lionel Richie.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Mmm, dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
13: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Nostalgie Plus. Busted flat in Baton Rouge, waiting for

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA. Sven Pichal praat voor het eerst sinds zijn veroordeling opnieuw publiekelijk over zijn daden. Hij doet dat in Het Bestaat, een driedelige docu over seksueel kindermisbruik. Maar de reeks draait om veel meer dan zijn getuigenis. Ik ben Nathalie Delporte en dit is The Insider.
1: Sven Pichal, tot vorige week radiopresentator, zou beelden van kindermisbruik hebben bewaard en verspreid.
2: Ik werd zo geconfronteerd met hoe laag ik als mens op dat moment gevallen was. Die schaamte was gigantisch.
0: Dat was een fragment uit de reeks Het Bestaat. We hoorden hier Sven Pichal. Dag Pieter Huijbrechts, chef Krimi bij Nieuwsblad.
3: Dag Nathalie.
0: Vandaag hebben we het dus over die documentaire. Dat die er komt, stond samen met de foto van Sven Pichal wijdverspreid in alle krantentitels vandaag. Waar gaat het precies over?
3: Ja, er komt een straffe driedelige documentaire aan, Nathalie van Woestijnvis. Drie afleveringen rond kindermisbruik, met daders die vertellen, met slachtoffers die getuigen, met specialisten die duiding geven. En dus ook in aflevering drie, zo blijkt voor het eerst de stem van Sven Pichal, die gaat kaderen waarom hij deed wat hij deed.
0: Maar voor alle duidelijkheid, de documentaire is nu nog niet te zien, hè?
3: Nee. Dus wij hebben in primeur die eerste twee afleveringen mogen zien en dan volgende week de derde aflevering, maar komt pas op antenne vanaf 29 september.
0: Ja, bij streams. Nu, waarom is deze docu gemaakt net omdat het bestaat, de titel dus?
3: Ja, inderdaad, Nathalie, het bestaat. Hè. En de aanleiding van heel deze driedelige reeks is, zeg maar, de scène van Sven Pichal, die op een bepaald moment terecht staat in Antwerpen en samen met zijn advocaat Walter Dame de trappen van het Antwerpse Vlinderpaleis bestijgt op weg naar de start van zijn proces. En er is daar een urinegooier die zeer veel walging voelt voor wat er gebeurd is. En die urine keilt richting het gezicht van Sven Pichal. En het viel de makers, voor alle duidelijkheid, Marleen Wetselaar, Tess Uiterhoeven en Sven van den Einde, op dat er in die weken en maanden nadat de zaak Pichal aan het licht kwam, dat er heel veel experts waren die opiniestukken schreven en die zeiden van we moeten, het bestaat, we moeten erover praten, we moeten er dingen uit leren. En zo is het idee ontstaan van laat ons dan alle betrokkenen in zo'n verhaal samenbrengen en laat ons er een maatschappelijk zinvolle documentaire over maken.
0: Ja, en je hebt het dan ook over die afkeer. Dat is ook wat je nu ziet op alle internetforums. Hè? Dat de artikels hierover, heel veel negatieve reacties erop van mensen die zeggen van gaan we die mensen nu ook weer aandacht geven? Is dat nodig?
3: En ja, dat is de hele discussie. Moeten we berichten over Roger van Geeuw, over Marc Dutroux, over Sven Pichal, moeten we daar nadien dan nog aandacht aan spenderen? Moeten we die mensen een forum geven? Ik heb er de vorige artikels eens op nagekeken, Nathalie. En Sven Pichal heeft in zijn verhoren ook altijd aangegeven van kijk, wat ik heb gedaan is walgelijk zeer fout. Nul discussie over, maar als het kan, als de maatschappij daar ergens voor open staat, wil ik met mijn rol als bekende Vlaming destijds proberen er toch iets zinvol van te maken.
0: Met een groot vraagteken. Is dat haalbaar?
3: Ja, inderdaad. Nathalie, met een groot vraagteken. Je moet kijken ook naar wat Sven Pichal gedaan heeft. Hè. Er is een heel gerechtelijk onderzoek geweest. Ze hebben zijn gsm, zijn computer uitgelezen en daaruit bleek dat hij in zijn donkerste momenten echt wel op bullshit, een soort chatforum, fantaseerde onder invloed van roesmiddelen over heel vieze, walgelijke dingen doen met baby's en beelden wisselen met elkaar. Hij is er dan uiteindelijk voor veroordeeld, heeft 3 jaar met uitstel gekregen. En

0: therapie en net door erover te praten met lotgenoten, met experts, ben ik dichter bij mezelf gekomen en sta ik mijlenver af van ja, de walgelijke kerel die ik destijds was.
1: 1 op 100, dat is een cijfer, hè. 1% van de mannelijke bevolking zou pedofiele gevoelens ervaren. Dat gaat over een seksuele voorkeur ten aanzien van kinderen. Dat is 1%. Als ik dat cijfer uit internationale studies toepas op de Belgische populatie, dan kom ik op 55.000 mannen. Dat is dus effectief een probleem dat bestaat, hè. Dat is ook de titel van de docu en ik denk dat dat ook de belangrijkste boodschap is, zowel seksueel kindermisbruik als het hebben van een seksuele interesse of voorkeur in minderjarigen bestaat. En we kunnen als samenleving daar 2 zaken mee doen. Ofwel kunnen we onze ogen sluiten en pas reageren als het al te laat is, als er ook effectief slachtoffers zijn gevallen. Ofwel kunnen we dat durven bespreekbaar maken en mensen, als ze zich zorgen maken of als ze hulp zoeken, de juiste weg tonen.
2: We hebben ook gebeld met Minne de Boek, directeur van het Justitiehuis in Antwerpen. En in 2017 richtte ze ook Stop It Now op. Wat is Stop It Now, Pieter?
0: Stop It Now, Nathalie, is een vertrouwelijke hulplijn voor mensen die worstelen met seksuele gevoelens tegenover kinderen met als doel misbruik te stoppen.
2: Ja. En we hoorden het net, hè, het cijfer, dat het dus op om 55.000 mannen gaat. Mm-hmm. Maar die mannen plegen niet allemaal feiten.
0: Nee, gelukkig niet, Nathalie, want anders zouden we met een zeer verknoeide maatschappij zitten natuurlijk. Maar slechts een klein deel van die mannen gaat over tot het plegen van feiten. Die anderen zitten in die grijze zone van er niet over durven praten, ofwel dan erover durven praten door naar bepaalde hulplijnen te bellen, door mensen in vertrouwen te nemen. En daar blijft het tussen aanhalingstekens gelukkig maar bij fantasieën. Of toegeven dat ze dus met een bepaalde stoornis kampen en daarvoor therapie zoeken.
2: Ja, er is bijvoorbeeld in de docu ook het verhaal van een jonge man die vertelt dat hij vanaf zijn 13e naar porno kijkt en uiteindelijk bij illegale beelden van kindermisbruik terechtkomt. Ja, wat leert zo'n verhaal over hoe zo'n grens geleidelijk aan kan verschuiven?
0: Ja, het leert vooral dat de grens effectief beetje bij beetje opschuift. Dat zie je ook in het geval van Pichal. Die kadert dan tijdens zijn rechtszaak van ik ben al maar meer in die drugswereld beland. En je schuift beetje bij beetje bij beetje op. Dus als we naar een situatie kunnen gaan dat je sneller over de drempel stapt als dader en sneller hulp zoekt, dan ga je natuurlijk dingen voorkomen. En alles wat we kunnen voorkomen is mooi meegenomen. En ik denk dat ook het doel is van de 3 makers van Het Bestaat. Ja, om te sensibiliseren in die zin. En ervoor te zorgen dat mensen het besef hebben die met dergelijke gevoelens kampen van je kan tijdig aan de alarmbel trekken.
2: Ja, dat zegt Minne ook als we haar vragen van waarom is het ook belangrijk om de daders aan het woord te laten.
1: Het is dus wel degelijk zinvol om daders aan het woord te laten. Ook al voelt dat heel ongemakkelijk aan als samenleving. Het is een fundamenteel onderdeel van preventie. Als we effectief naar de oorzaak willen gaan kijken, is het belangrijk om in kaart te brengen, wat maakt nu dat mensen tot dergelijk gedrag overgaan? En dan is het vooral belangrijk dat het niet gaat over 1 verhaal, want het is veel vaker een samenloop van x aantal dingen dan een heel duidelijke verklaring. Mogelijk kan het ook wel mensen die zich zorgen maken over hun eigen gevoelens of gedrag, de stap laten zetten om alsnog hulp te zoeken, omdat bepaalde dingen herkenbaar zijn. En ik denk dat dat ook wel een opzet is van de docu.
2: Nu, Pieter, we hebben het nu vooral over de daders gehad, maar dat is aflevering 3 van de 3-delige reeks. In de eerste 2 komen slachtoffers en hulpverleners vooral aan het woord. Mm-hmm. Nu, slachtoffers, ze noemen zich liever overlevers, geloof ik, hè?
0: Ja, het zijn mensen die iets hebben overleeft en die de jaren na dat misbruik proberen te overleven door er op een of andere manier mee om te gaan. Er zit ook een getuigenis in, bijvoorbeeld van iemand die zegt van ik ben jarenlang misbruikt en ik moet dan op een familiefeest die persoon, die nonkel, nog onder ogen kijken. En het is veel erger dan misschien het misbruik zelf. As such is nog de nasleep en die confrontatie alsof dat vanzelfsprekend was dat dat gebeurd is en dat ik gewoon een dag nadien op een familiefeest met die man zat.
2: Wat heel veel zegt over de schaamte en het taboe dat erop rust.
0: Ja, en ook over de nabijheid, want dat blijkt ook wel uit die eerste afleveringen, is dat veel van de slachtoffers getuigen van, kijk, ja, het was mijn misbruiker, dat was iemand die ik kende, het was een onkel, het was een tante, het was een opa, het was een familielid,

0: Dat is een goede vriend van mijn ouders. Die nabijt is wel zeer opvallend. En nog iets waar ik ongelooflijk bij bleef hangen, was wel een cijfer dat de experts op tafel gooiden, dat er in elke lagere school wel een kind zou moeten zitten dat slachtoffer is van kindermisbruik. Wat toch wel een gigantisch cijfer is. En dat zou dan verdubbelen richting de middelbare school toe. Dus ja, er is daar wel een soort dark number. En ja, het is wel opmerkelijk.
1: Ja, en dat beeld van het feit dat dat heel nabij is meestal, dat het haak staat op het beeld dat mensen vaak nog hebben. Hè, dat het gaat over onbekende kinderlokkers of zo.
0: Ja, of zo'n soort Ronald Jansen figuur die u ja, in de berm sleurt. Iemand die je niet kent, een Steve Bakelman zijn. In het geval van Julie van Espen. Blijkt toch uit de cijfers en uit de documentaire dat, dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen iemand is die je herkent, die je kent.
1: Het getuigt van ongelooflijk veel lef, denk ik, om als overlever dan je verhaal te willen doen, te durven doen. Het doet me een beetje denken aan God Vergeten, hè, de veelgeprezen documentaire over misbruik in de kerk. Misschien dat die mensen hopen op dat soort effect, dat het echt een shock-effect zou geven in de samenleving?
0: Ja, het blijft toch een taboe, zeer delicaat om over te praten. En ja, die mensen, je merkte ook in de aflevering, werd er gezegd van ja, luister naar ons, hoe ongemakkelijk het soms ook voelt. Hè. Mij doet het denken aan een recent verhaal in de rechtbank van Dendermonde, waar twee vrouwen slachtoffer van misbruik, de ene bijna gestorven door overwurging, en andere seksueel misbruik door dezelfde dader. Twee lotgenoten die elkaar dan tijdens dat onderzoek hebben leren kennen en die naar buiten treden en zeggen van kijk naar ons, luister naar ons. Wij hebben dit overleefd. Het is een taboe, er moet over gepraat worden. En je voelt wel ook in die documentaire dat het wel oplucht bij die slachtoffers om daarover te praten, om te zeggen van kijk, wij zijn sterk genoeg om hierover moedig te getuigen.
1: Mm-hmm.
0: Nu, opvallend, Nathalie, hè, er zijn heel wat getuigenissen, maar niet iedereen die getuigt wil met naam en toenaam in beeld. Dus hebben de makers ervoor geopteerd om dus uiteraard wel hun authentieke getuigenis te gebruiken, maar dan gespeeld door een AI-personage.
1: En willen ze dan ook dat er iets verandert? Want je hoort ook heel vaak de reactie dat dat soort daders te licht gestraft worden.
0: Ja, dat is natuurlijk de heel logische, maar voor een stuk ook wel populistische reflex bij de buitenwacht van sluit ze op, gooi de sleutel van de kerker weg en castreer ze chemisch bij manier van spreken. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je leest in die documentaire toch ook een pleidooi, of ik toch, van ja, ik denk dat we er toch mee aan de slag moeten. We kunnen het niet. Je kan het wel negeren, maar dan gaan er veel meer nieuwe feiten worden gepleegd. Of je kan met figuren als Pichal aan de slag, los van die walging. Je laat er experts op los. Je luistert naar wat hen heeft gedreven van punt A. Want ja, Pichal was een normaal functionerende man in de maatschappij. Hij was een bekende Vlaming naar een heel duistere kerel met een heel duister geheim. Hoe is dat verlopen? En als je dan met die daders aan de slag kan, ga je misschien de dader van morgen voorkomen.
2: De maatschappelijke afkeer ten opzichte van pedofilie maakt het inderdaad moeilijker om kindermisbruik aan te pakken. En dat is misschien, dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, hè? Maar de meeste pedofielen gaan nooit over tot seksueel kindermisbruik. Het merendeel heeft die gevoelens, heeft die voorkeur, maar wil eigenlijk geen kinderen schaden. En daarvoor moeten we dus ook wel durven ondersteuning bieden aan die mensen met een pedofiele voorkeur als ze dat nodig hebben. De meesten vinden ook wel ondersteuning bij hun eigen sociale omgeving en dat is waarschijnlijk nog het meest efficiënte. Maar als het niet bespreekbaar is, dan is het wel belangrijk dat ze daarbij de professionele ondersteuning krijgen. Pedofilie en kindermisbruik wordt al vaak over dezelfde kamp geschoren, terwijl dat er eigenlijk twee fundamenteel andere dingen zijn. Pedofilie gaat over de seksuele interesse of voorkeur, hè, terwijl kindermisbruik echt gaat over het stellen van handelingen ten aanzien van kinderen of het bekijken van seksueel misbruikmateriaal. En dat zijn twee verschillende dingen. Als we kijken naar de oorzaak van seksueel kindermisbruik, is dat ook vaker geen pedofiele voorkeur, maar een heel aantal andere aspecten, wat ook duidelijk in de docu naar voren komt. Nu, als we het aan elkaar gelijk gaan stellen, gaat het voor mensen die zich zorgen maken over hun gevoelens met een pedofiele voorkeur veel moeilijker zijn om effectief hulp te zoeken. Omdat maatschappelijker dan al snel van uitgegaan wordt dat zij ook wel seksueel kindermisbruik hebben gesteld. En dat maakt eigenlijk juist dat zij zich gaan isoleren en dat gevoel is van frustratie, sociaal isolement, eenzaamheid enzovoort, de kop kunnen opsteken. En als we kijken naar risicofactoren voor seksueel kindermisbruik, zijn dat juist zaken die risicovol zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om als samenleving durven een hand uit te steken aan mensen die hun gedrag willen veranderen of zich zorgen maken over hun gevoelens.
1: Ik blijf een beetje hangen, Pieter, bij de slachtoffers of de overlevers die hun getuigenis brengen. Ze stellen zich toch enorm kwetsbaar op door dat in een documentaire te doen waar ongetwijfeld veel mensen naar gaan kijken. Is dat niet veiliger om dat in een praatgroep of zo, ik zeg maar iets, wat meer achter de schermen te doen?
0: Het is vooral extreem moedig, denk ik. Je voelt toch bij sommige slachtoffers dat zij gehoord willen worden. En ja, ik denk dat de kracht van de documentaire er ook in zit dat ze het met veel getuigen. Dus je hebt veel slachtoffers die duidelijk in een veilige omgeving daarover hebben getuigd. En zich daar op een of andere manier wel opgelucht door voelen. Je merkte dat ook in bij het proces Bart de Pauw. De vrouwen die slachtoffer waren van Bart de Pauw, we hebben nadien ook quasi collectief besloten om mee te werken aan een documentaire van dezelfde maakster trouwens,
1: Tess
0: Uitroeven. Dus ja, ik was er niet bij, maar op een of andere manier zijn die makers er toch in geslaagd om een soort vertrouwenssituatie te creëren. Hè, wat ook maakt dat iemand als Sven Pichal, die de voorbije jaren nooit gesproken heeft, daaraan wilt meewerken.
1: Ja. Is dat ook de bedoeling, denk je, van Tess Uitroeven? Want het is opvallend dat zij inderdaad weer de maakster is van deze reeks ook.
0: Ja, het zijn maatschappelijk gevoelige thema's waar zij, denk ik, door gefascineerd is en waar zij dan toch met een zeker métier toch in slaagt om al die vrouwen van rond Bart de Pauw destijds rond grensoverschrijdend gedrag voor de camera te krijgen. En nu ook al die slachtoffers, en oké, wij focussen dan misschien op Sven Pichal, maar ja, al die moedige slachtoffers die in primetime op tv gaan getuigen, chapeau.
1: Ja, wat hoop jij dat er bereikt zal worden met deze documentaire?
0: Maar ik ga zeker kijken, omdat ik het... ik volg nu toch ook al een jaar of 15 justitie. En ik blijf altijd hangen bij zo, wat doen we met plegers in gevangenissen? Gaan we ermee aan de slag? Of gooien we de sleutel weg van de gevangenispoort? Ik geloof in een maatschappij waarin dat je er absoluut mee aan de slag moet, of we dat nu willen of niet. Je zorgt ervoor dat de criminelen van morgen misschien geen feiten gaan plegen. Dus ik ben benieuwd ook wel naar het inzicht van iemand als Sven Pichal, los van de mediastrategie die er ongetwijfeld zal achter zitten.
1: Ja, het bestaat vanaf 29 september te bekijken op streams. Dankjewel, Pieter.
0: Graag gedaan.
1: Dit was The Insider, de Actua-podcast van Nieuwsblad, met de stemmen van Pieter Huijbrechts en mezelf, Nathalie Delporte. Productie Bert Heijvaart, montage Benjamin Hertogs bij House of Media. Wil je niets missen van Nieuwsblad-podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.